0: vierde strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

Drenthe. Ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam die weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
4: Hey Tess.
5: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
4: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
5: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
4: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
5: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
6: Top! Jij blijft Bob.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
2: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-en-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. En een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. En de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumkoevoorde.nl.
8: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
4: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

Drenthe. Ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Wat heb ik weer heerlijk geslapen.
1: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
0: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Hey Tess.
5: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
4: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
5: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
4: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
5: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
6: Top! Jij blijft Bob.
3: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
9: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl. Blommode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Blommode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op blommode.nl. Blom maakt je blij.
10: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
11: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
12: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
11: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
7: Radio Drenthe.
13: Voor de break.

koor Emmanuel uit Renen, zang onder leiding van Bert Mol, gezang 179 uit de hervormde bundel Rust mijn ziel, uw God is koning. Op orgel speelde Klaas-Jan Mulder en op hobo Han Kapaan. Ook de volgende opname van het christelijk mankoor Asaf uit Dedemsvoort is al in leden, in elk geval van voor 2010, want toen was Jan Zwanepol nog dirigent van dit koor. Onder zijn leiding zingt dit mankoor Asaf een bekend lied op een misschien wat minder bekende melodie. Van u zijn alle dingen.

Het beroemde koor The Cambridge Singers zong onder leiding van hun dirigent en oprichter John Rutter een minstens zo beroemd werk, het Sanctus, uit het Requiem van Gabriel Fauré. Iemand die zich geweldig inzet heeft voor de Nederlandse kerkmuziek was componist Frits Meertens. Toen hij in 1974 op 53-jarige leeftijd kwam te overlijden na een verkeersongeluk, was dat groot landelijk nijs. Hij componeerde de melodieën van een groot aantal lieden die onder andere terechtkwamen in het liedboek voor de kerken en later ook in het liedboek 2013. Eén daarvan is lied 650, De aarde is vervuld.

De aarde is vervuld. Een lied op melodie van Frits Meertens en op tekst van de bekende tekstdichter Willem Barnard. De Engelse muzikus Tom Parker werd in de jaren 80 bekend van zijn projecten waarbij hij muziek van klassieke componisten vertaalde in hedendaagse muziek. Nu werd hem dat niet door iedereen in dank afnemen, maar toch hadden veel succes met The Young Messiah, The Young Mozart, The Young Verdi, etc. En in de jaren 90 hebben we de 10 geboden muzikaal vertaald. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van Nederlandse zangers en zangeressen zoals Anita Meijer, Amy van Meenen, Rob de Nijs en Edward Rekers. Deze laatste zingt vanmorgen de vrije vertaling van het eerste gebod. Vereer geen andere goden naast de Heer. Loving only you.

Eternal Father, strong to save. Ofwel, o eeuwige vader, sterk in macht. Met name in scheepvaart- en visserijgemeentes waren de protesten groot toen bleek dat het lied niet met hem was in het liedboek 2013. Uit protest werden er toen speciale stickers gemaakt met de tekst van het lied, zodat die alsnog in het liedboek geplakt kon worden. Je hoort vanmorgen de instrumentale versie van Johan Bredewoud, die hierbij zelf de piano bespeelde. Het koor Glorify uit Meppel repeteert alle woensdagavonds in de Kruiskerk in Meppel. En die kerk was ook de plek waar dit koor in 2021 de cd Come to Me opnam. Hiervan, He Will Hold Me Fast.

liken bij die steenkool-Engels, He Will Hold Me Fast. Maar het is echt correct Engels. Een beetje ouderwets zou je kunnen zeggen, maar zeker poëtisch. Je hoort het christelijk gemeenkoor Glorify uit Muppel, onder leiding van Jaap Kramer. De meeste kerkmuzici bent multitalenten. Vaak bent ze en pianist, en organist, en componist, en ook nog dirigent, vaak van meerdere koren. Dat geldt ook zeker voor Frank Kaman uit Hardenberg. We kennen hem onder andere als dirigent van het christelijk mannenkoor Hollandse Veld, maar ook is Frank een begenadigd organist. Hij heeft al verschillende albums opgenomen en vanaf afgelopen juli is zijn jongste album uit. De opnames hiervoor zijn gemaakt in de Stevenuskerk in Hasselt. Frank Kaman op het prachtige knolorgel in die kerk. Groot is uw trouw, o Heer.

Koraalbewarkings. Dat is de simpele titel van het nieuwe album van Frank Kaman, die hij opnam in de Steveneskerk in Hasselt. Hiervan hoort hij zijn eigen liedbewarking over Groot is uw trouw, o Heer. In het in Vulkerken gebruikte liedboek 2013 staat ook een bijzonder daanslied, afkomstig uit de Amerikaanse Shaker-traditie. Het Giedemlied 839. Ik danste in de morgen toen de schepping begon. En die tekst is vrij not origineel. I danced in the morning when the world was begun.

Onder leiding van David Holes was dit het Choir of Salisbury Cathedral met I Danced in the Morning. De Nederlandse versie staat dus in het liedboek 2013, lied 839. Er zit een lange periode tussen de kerkelijke feestdagen Pinksteren en Advent. En de zondagen daartussen die kregen dan ook de naam zoals de zoveelste zondag na Trinitatis. En vandaag is het de 13e zondag na Trinitatis. Johann Sebastian Bach meuk in 1724 onder andere voor deze zondag de kantate Allein zu dir, Herr Jesu Christ. Dit is begeleid door de Netherlands Bach Collegium, het Holland Boys Choir, onder leiding van Pieter-Jan Leusink.

Holland Boys Choir heeft aan het begin van deze eeuw alle cantates van Bach opgenomen op in totaal 60 cd's. Een monsterklus, lijkt mij. Dit was er een van, de cantate Allein zu dir, Herr Jesu Christ, uit BWV 33. Predikant en tekstdichter André Troost is intussen 77 jaar, en hoe productief hij nog is, weet ik niet, wel dat hij in zijn leven al honderden liedteksten geschreven heeft. Eén daarvan wordt nou voor ons zung door het Drechtstedenkoor Praise Him samen met sopraan Maria den Hertog. Blijf bij ons, Heer.

0: Duitse melodie uit het begin van de 18e eeuw kwam bij ons in het liedboek 2013 terecht als lied 752. Hoe glanst bij Gods kinderen het innerlijk leven? Deze instrumentale versie was van pianist Louis van Dijk, begeleid door het orkest van Dick Bakker. In Burger wordt zo dadelijk om 10 uur een openluchtdienst gehouden in de Spulkoel, het plaatselijke openluchttheater. Voorganger is Rob Zichter uit Muntendam en metwerking komt van Zera Noah en Erik Jan, zo staat hier. En mocht het te slecht weer wezen, dan wordt er uitweken naar de Goede Herderkerk aan de Hoofdstraat in Burger. Namens de Raad van Kerken van Schonbeek is er zo dadelijk om 10:30 weer de jaarlijkse sporthaldienst in Sporthal aan de Kampen in Schonbeek. Voorganger in deze dienst is Ria Dekker-Averes. En medewerking wordt verleend door goochelaar Jan uit Hardenberg. Muzikale medewerking komt van de Dorpskerkband en de leiding van Eb Rotgers. Er is kinderoppas, zo dadelijk dus om 10:30 in Sporthal aan de Kampen in Schonebeek. In de Margaretakerk, de oude Dorpskerk in Nurg, wordt vanmiddag om 2:30 een worshipdienst gehouden met als thema Groeien in Hem. Medewerking hieraan verleent Juda en Simone met band. Vanmiddag dus om 2:30 in de Margaretakerk in Nurg. Schoonheid, dat is het uitbundige thema van de allereerste Evensong van het nieuwe seizoen in de Grote Kerk in Em vanmiddag om 4:00. Deze Evensong wordt uitgevoerd door het vocaal ensemble Magnificat onder leiding van Daniel Raukema. Op orgel speelt Mannes Hofzink en de liturg in deze gezang vesper is de ook bekende voor de preekdominee Melle Leffers. Vanmiddag dus om 4:00 deze eerste Evensong van het nieuwe seizoen in de Grote Kerk van Em. En aankomend donderdag, de eerste donderdag van de nieuwe maand, zet de Remonstrantse Kerk in Hogeveen tussen 10 en 12 de deur weer los voor rust en stilte. En daarbij is er om 10:30 ook weer een kudde stilteviering. Dit keer met als thema luisteren naar elkaar. Aankom donderdagmorgen dus in de Remonstrantse Kerk in Hogeveen. Ook je post voor dit programma is van harte welkom via ons mailadres voordepreek@rtvdrenthe.nl. Mooi dat je weer lust hebt vanmorgen. Nog een hele fijne zondag en graag weer tot andere week.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hogeveen.
6: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
7: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker 1 persoon om het leven gekomen. 5 andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meede in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meede verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
10: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobifit.nl.
11: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Hey, Remo!
16: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Hey, Remo!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
17: Oma!
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
21: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
22: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
23: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buijsen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen.
24: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
23: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buijsen.
25: Ik ben Bart Nijsman, de kunstmatige stem van RTV Drenthe. En dit is het regionale nieuws. Was de moord op het echtpaar uit Wijtenveen van tevoren bedacht of handelde Richard K. in een opwelling? Die vraag staat de komende dagen centraal tijdens het hoger beroep in de zaak Wijtenveen. Eindelijk gaan er weer prachtige orgelklanken schallen in de Margareetha-kerk in Odoorn. En dat heeft even geduurd, want de restauratie en renovatie van het Van Oekelen-orgel is na 1,5 jaar afgerond. Bij een ongeluk vanochtend op de Zomerdijk bij Meppel op de Balkenweg in Assen raakte een auto door een onbekende oorzaak van de weg en kwam botsend tegen een boom in de berm terecht. Na de botsing vloog de auto in brand en de inzittende is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Een groep Roldenaren maakt zich grote zorgen over de toekomst van het Roldebos. De bewoners keren zich tegen de gemeente, die volgens hen van plan is enkele eeuwenoude bomen te kappen. Tot zover het regionale nieuws. Meer nieuws lees je natuurlijk op rtvdrenthe.nl of in de app.
0: Goedemorgen. We kijken weer tegen een grijs dak aan in Drenthe, waar zo nu en dan ook wat lichte neerslag uitvalt. Het is buiige neerslag, dus tussendoor is het gewoon droog. Maar ja, toch, het blijft dit soort weer tot halverwege de middag en er zit weinig ontwikkeling in. We zien dat de temperatuur wel toeneemt naar een graad of 22 maximaal, dus het is niet koeltjes. Maar ja, die grijze deken die boven ons hangt, waar af en toe een spat neerslag uitvalt, maakt het een beetje saai weer. In de loop van de middag komt er ietsje meer ruimte voor de zon, maar ik verwacht geen wonderen. Het zal blijven bij een paar losse opklaringen. Wel wordt het dan tijdelijk droog. Vanavond nadert een nieuwe storing, die ligt al te broeien boven het Verenigd Koninkrijk, en die gaat morgen over ons heen trekken. Dat is opnieuw een storing met weinig uitgesproken fronten, maar wel een heleboel buien erin. Morgen blijft de temperatuur beduidend achter, het is dan een graad of 18 tot 19. Matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind, ook vlagerig van karakter. Geen zon en vooral in de middag, morgenmiddag, pittige buien waar ook weer onweer bij kan voorkomen. Ook in de ochtend is het al niet droog, dan vallen er ook al regenbuien. Maar het accent ligt vooral op de middag en de voormiddag. Daarachteraan wordt het dan wel weer droog en we zien op dinsdag een adempauze. Er passeert een ruggetje van hoge druk. Het is die dag droog en een graad of 20 met een matige westelijke wind en af en toe ook wat ruimte voor de zon. Vanaf woensdag komt het tweede deel van de wisselvallige week op stoom. Dan is het weer licht buiig of regenachtig. Dat lijkt allemaal niet zo fanatiek te worden als maandag, maar toch, regenachtig en wisselvallig wordt het wel weer. En er komt ook weer meer zuidwestelijke wind. De temperatuur zal die tijd rond ongeveer 21 graden liggen overdag. En de nachttemperatuur is een graad of 14. Dus we blijven in hetzelfde thema. Wisselvallig, nu en dan wat buien. En dinsdag even een adempauze. Een fijne morgen iedereen.
1: Radio Drenthe.
2: Zondagochtendlicht.
1: Met Marianne Koekoek.

0: ben je al op? Of blijf je nog even liggen? Hoe ziet de wereld eruit in zondagochtendlicht?
1: Goedemorgen en welkom bij Zondagochtendlicht. Ja, we zijn weer volop aan het werk, maar we genieten nog wel even van een restje zomer vandaag. En dan zit het hem vooral in het kijken, zonder vooroordeel. Nieuwsgierig? Ga lekker luisteren. En denk er vooral het jouwe van.

en dan vraagt ze zich dus af... Do I ever cross your mind? Denk je nog wel eens aan me? Nou, we zullen nog heel vaak aan haar blijven denken. Dolly Parton. Ja, wat ik allemaal vertel in deze show... interesseert het thuisfront niet of nauwelijks. Maar af en toe, vind ik, moet ik toch wel even iets rechtzetten. Zo zei ik een paar weken geleden dat ik mij er zorgen over maakte... dat kinderen hun uitdrukkingen niet meer kennen. Dat vond ik een soort van taalarmoede, heb ik al verteld. En dat ik met taalspelletjes op internet probeerde... om de kinderen nog wat bij te brengen. Nou, had ik de afgelopen weken op vakantie het tijdschrift... Onze Taal mee. Ja, dat is een vereniging die behoedt het Nederlands, zal ik maar zeggen. En ik ben lid daarvan, want ik vind het leuk om over taal te lezen. En daarin ging het over uitdrukkingen. En wat blijkt, het komt allemaal door de leeftijd. Het is een generatieding. Uitdrukkingen leer je naarmate je ouder wordt... en je meer meemaakt in het leven. Want ja, veel uitdrukkingen reflecteren op de moeilijke zaken in het leven... Ja, en wat blijkt dan, volgens onze taal? Mensen van in de 50 kennen de meeste uitdrukkingen. Ja, dat roept de vraag op natuurlijk wat er daarna gebeurt... of iedereen dan heel erg vergeetachtig wordt of zoiets. Maar goed, daar denken we nog niet over na. Mensen van in de 50 zijn koplopers in uitdrukkingen en gezegdes. Nou, klopt als een bus. En als een zwerende vinger. Met excuses aan de kinderen. Komt helemaal goed.

Ook een liedje dat bol staat van de uitdrukkingen. Mijn houten hart van Dikhout. De Drentse poëzie komt van Bart van Oostering. Het heet In het Rome Drenthe. Ja, het gaat over onszelf. Ik ben zo vaak door het wiede land te lopen, met niks om mij als wolken, weiden, wind. Hier loven vergruidende garmhopen, mensen erbij niet groter als een kind. Ik ben zo vaak door roeg heide gone, het speur van knien en hazen als een lint. Het paarse hobbelland dan grint, in uitgedrugde plassen stille stonen. Doorzak de weerkat hoe er speult en spint en danst op riepen worden gele bentepol. Langs bluiende erepels, over hoversnol, een speulse dwarrelwind die blikkert langs de glint. Dan leek de wereld mooier mij en nijer en bluiden blompjes met een rieke geur. Wiet in de ruimte is het leven vrijer, kreeg wat voorbij is vaak een milder kleur.

Gunnar Koops, Uit Valthermond, Wijs toe. Ja, ook wij zijn dus weer terug van vakantie. We hebben 3 weken in de Franse Alpen gezeten. En normaal gesproken moet ik altijd gras maaien als ik thuis kom. Maar niks daarvan dus dit jaar. Ik was bang dat heel mijn grasveld eigenlijk geel zou zijn. Nou, dat valt nogal mee. Maar maaien? Nou, hooguit een paar stukjes in de schaduw. Ik denk, nou, dat komt nog wel. Maar het bladharken begon wel vroeg dit jaar. Wij hebben 3 kastanjes voor u staan. En eentje loopt er altijd een beetje voor. Nou, die heeft dit jaar dus al zijn blaadjes al laten vallen. Er lag gewoon een vracht aan. Echt verdord blad onderaan die stam. Helemaal bruinrood van kleur. Kon je gewoon zien dat het helemaal ingedroogd was. Dus, ach, ik denk, laat ik dan direct ook de bladhark maar inpakken. Handig. Beetje tuinonderhoud in fases. Maar weet je wat me toen opviel? Misschien kwam dat omdat het zo super droog was. Echt, er zat helemaal niks aan vocht in. Als je dat een beetje zo voor je uitharkt, dat knispert. En dat ruist dan. En als je dan in 1 lange beweging met die bladhark zo'n heel opperblad voor je langs veegt, dan is het net alsof je aan het strand bent en de branding hoort.

Twee liedjes over, nou, de zee, zullen we zeggen. To the Sea van de Noorse groep Katzenjammer. En All About Eve uit de jaren 80 zong over Martha's Harbor. Ja, want ik had het over de vakantie. Nou, wij hebben überhaupt geen zee gezien. We zijn niet zo van die strand- en zeemensen. Wij waren in de Alpen en nou ja, het was er toch best wel warm daar, Zuid-Frankrijk. Dus voor de verkoeling, nou, gingen we of de bergen op, want ja, naar boven is het altijd koeler, of naar het plaatselijke zwembad. Ze hadden daar een heel mooi badje, heel keurig, maar het was wel een beetje klein. Maar goed, maakt niet zoveel uit. Je hebt alleen maar water nodig, toch? En ik was daar en op enig moment wilde ik even naar de wc. Nou, er stond een L-vormig gebouw om het bad heen, voor de kleedhokjes en zo. Dus ik loop die kant uit, eerst onder de platanen door, zoals je in Zuid-Frankrijk hebt, en dan richting de deurtjes. En ik zie dat er bij dat gebouw een vrouw me tegemoet komt. En ik registreerde onmiddellijk, ja, zo gaat dat dan. Oh, die is niet jong meer, maar ziet er nog wel goed uit, niks mis mee. En dat duurde een seconde, of misschien maar een halve seconde. En toen zag ik dat ik naar een spiegel toe liep. En toen dacht ik, vrek, die ene seconde, die zou eigenlijk veel langer moeten duren. Dat je even de tijd hebt om jezelf te beoordelen hoe je naar andere mensen kijkt. Op een veel mildere manier, volgens mij. Want ik zag bijvoorbeeld geen vrouw met een raar loopje. Al heb ik die wel sinds mijn operatie. Het viel me niet eens op. Ik zag wel, nou, die bikini doet weinig voor haar. Dat je in die seconde later je realiseert, had ik toch die andere mee moeten nemen.

0: Een heerlijk nummer blijft dit. Sister Golden Hair van America.
1: Niets zo charmant als een spreuk aan de wand.
2: Zondagochtendlicht.
3: Spreuk aan de wand.
0: Ja, ik vertelde net dat ik op vakantie dus ineens naar een spiegel toe liep en dat niet door had. En dat toch soms heel verfrissend kan zijn. Nou, daar heeft Jack Adam Weber, dat is zo'n therapeutschrijver uit Amerika, heeft daar eigenlijk wel een hele mooie uitspraak over gedaan. Ik kwam dit van hem tegen. De vakantie die we vaak nodig hebben, is de vrijheid van onze eigen geest.

La Chica de Ipanema, oftewel The Girl from Ipanema, in een wat modernere versie van Jarabe de Palo. Ja, ook zo'n lekkere zomersnummer eigenlijk. Want ik had het nog eventjes over de vakantie. We hebben, we doen eigenlijk nooit heel veel bijzondere dingen, vind ik zelf. Hoor. Een beetje wandelen, een beetje zwemmen. Nou, museums bekijken, daar hebben we dit jaar best veel gedaan. Want daar is het altijd cool, altijd fijn. Maar een van de hoogtepunten van de vakantie kregen we er dit jaar gratis bij. En dat was de zonsverduistering. Als het aan mij had gelegen, waren we naar Spanje gegaan. Want ik heb in 1999 die volledige zonsverduistering gezien. Nou, dat vond ik echt prachtig. Dat is echt heel bijzonder. Maar ja, de huisgenoten wilden niet in augustus naar Spanje. Veel te heet. Dus, toen zijn we naar de Franse Alpen gegaan. En bleef het bij een bijna volledige zonsverduistering. Dat is wel echt iets heel anders, kan ik je vertellen, als je het niet helemaal ziet. Maar maakt niet uit, het is een beetje zoals je in Nederland hebt gezien natuurlijk. Maar ik dacht wel, ja, ik moet zo'n eclipsbrilletje hebben. Dus ik dagen van tevoren in Frankrijk dus op zoek naar die dingen. Nergens te vinden. Ik denk echt, nou, iemand heeft hier een gat in de markt gemist. Een stuk of 10 apotheken, tabakswinkeltjes, supermarkten heb ik geprobeerd nergens meer te krijgen. Op enig moment kwam ik zelfs zo'n tabak, zo heet het dan ook, zo'n tabak binnen. En nog voor ik iets kon zeggen, zei de mevrouw achter de balie: pas de lunette eclipse. Toen dacht ik, ja, ik zie er vast heel gezond uit, dat ze direct weet dat ik geen roker ben. Maar ja, geen brilletje dus. Maar goed, we zijn toch maar 's avonds, toen het te doen was, een eindje de berg opgereden om nog wat uitzicht te hebben. En dat was heel leuk, want toen bleek dat het halve dorp daar gewoon stond te kijken. En we zaten naast een groep van jongeren. En die hadden allemaal brilletjes. En die zagen dat wij dat niet hadden. En toen mochten we af en toe hun brilletje lenen. Nou, dat vond ik echt geweldig. En ja, dan sta je daar en dat licht verandert steeds. En iedereen kijkt om zich heen in verwondering. En dan gaan die brilletjes over en weer. En toen dacht ik, ja, misschien is dit wel het leukste aan die hele zonsverduistering. Dat je met wildvreemden gewoon gezamenlijk van iets heel moois geniet.

Terry Jacks en Seasons in the Sun. Ja, en trouwens over die zonsverduistering. Toen ik terugkwam in ons vakantiehuisje, toen zag ik dat ik een bericht van de NOS had gemist. Volg nu de zonsverduistering live bij de NOS. En toen dacht ik bij mezelf, de zonsverduistering op je telefoon gaan volgen? Ik denk, de wereld wordt echt steeds gekker. Maar goed, dat was even een gedachte tussendoor. We hebben ook nog een ander gedicht te goed natuurlijk in het Nederlands. En dat is een heel kort gedicht. Gaat wel over de vakantie, tenminste wat mij betreft. Heet Aan het strand. En het is van Martin Bril. Geen reet te doen. Geen reet te zien. Nou ja, verderop. Eentje.

Half of Forever van Henrik. En daarvoor hoorde je de akoestische versie van... akoestische versie? Netjes zeggen. Van Rain van The Script. Nou, misschien is het maar weer tijd dat ik ermee ophoud voor deze zondagochtend. Wij gaan van de rest van deze augustuszondag nog even genieten. Martin Vuller en ik. Martin die deed de techniek. Waarvoor dank. Als je iets op wil merken, dan mag altijd. Dan stuur je even een mail naar zondagochtendlicht@rtwdrenthe.nl. En alles wat uitgezonden is, dat kun je ook weer terugvinden bij ons op de site. Dan kijk je even bij programma's de Z van Zondagochtendlicht. En dan staat daar wel de inhoud of je kunt het terugluisteren. Ik hoop dat je er volgende week ook weer bent. Graag tot dan.

0: was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
1: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
9: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Severin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. En toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat.
12: Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl. Ik kom

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Hey Remo!
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

Goedemorgen. Welkom bij Pollingspassie. 2 uur muziek voor ons. En weer zoals vroeger, zoals we het altijd deden. Maar wel dus eerst liedjes met herinnering en dan gaan wij terug naar onbekende nummers in de jaren 50. En dan even iets van vroeger. We kijken wat er 50 jaar geleden in de top 40 stond. In 2 uur hebben we een raadplaat, we hebben een onbekende plaat, we hebben keuze van Otto. Vandaag gaat het natuurlijk over Dolly Parton. Dat kan niet anders. Maar wel een apart nummer. Dan hebben we iets over het theater. Suggesties van de luisteraars weer. En op de regio heb ik iets van Sylvia Flederis. En nou ja, kortom, we gaan er weer voor zitten. Ik begin met Max van Praag. Een nummer in 1964. Max van Praag was toen al lang en breed bekend. Hij was ooit bij de belasting, de zanger, en heeft vooral met accordiola heel veel hits gescoord. Hier zingt hij In een gouden medaillon.

Roy Black was dat. Maar door vuur gaan met Brian Hyland. Brian Hyland die had trouwens op 16-jarige leeftijd had al zijn eerste hitje. Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Dat nummer, 16 jaar was het toen. En later scoorde hij in 1962 ook een enorme hit met Ginny Come Lately. Trouwens een nummer wat ook oppakt is door Albert West in 73, 11 jaar later. Maar Johnny Lyon heeft het ook zong in 62 al. Die hoorde dat nummer, die heeft ze direct vertaald. Ook in het Engels dan. Dus die was daar als de kippen bij. Maar Brian Hyland was de originele zanger. Ginny Come Lately. En Roy Black. Roy Black heette eigenlijk Gerhard Hullerich. En dat is geen artiestennaam natuurlijk, Roy Black. En hij had zwart hoor, dat kwam mooi. En Roy, dat hij een enorme fan was van Roy Orbison. Hij heeft ook eerst in allerlei bands gespeeld en zo. En op een gegeven moment toen kreeg hij wat voeten aan de grond. Scoorde dit nummer vrij goed al in 1964. Toen was niet alleen. Ja, en later in 1971 toen kreeg hij zijn grote hit Schön ist es auf der Welt zu sein met Anita Hegerland. Ja, en toen was hij een heel bekende slagerzanger in Duitsland worden. We gaan naar onbekende nummers uit de jaren 50, 60. Want er bent zo vreselijk veel onbekende nummers. En dat is zo sneu voor al die mensen die er zo hard aan werkt hebben. De Jarmels heb ik nou. Jarmels. Zeg je misschien niks. Nee. Vijf zwarte zangers die ooit samen al begonnen bent in de kerk. En in school. En daar zongen ze al. Beetje doo-wop-achtig. Echt helemaal een mooie ding. Had ook een klein hitje. Die deed het goed. En ze heeft nog vier singles uitgebracht naar het hitje. Maar ja, het deed nooit echt heel veel. Het bleef allemaal een beetje lokaal in de buurt van New York. Dus ook dit. En als je dan hoort, denk je, ja, waarom is dit nog geen hitje en waarom die anderen wel? Het is vreemd. Oh ja, opmerkelijk trouwens, moet ik eens opletten. Al die nummertjes uit de jaren 50, ben allemaal vaak nog geen 3 minuten. Dit is ook 2 minuten in de dag, moet je voorstellen. The Jarmels, She Loves to Dance.

herinner mij een winkel in een Amsterdamse straat, waar de hele etalage vol met handwerkspullen staat. En een lieve oude dame, heel fragiel en heel precieus.

duizend knoopjes en wel honderd kleuren band. Na een jaar of wat kwam ik daar heel toevallig weer voorbij. En ik dacht, ik mis een knoopje aan die blauwe jas van mij. Dus ik ging meteen naar binnen, waar het dametje weer stond. En ik was niet eens verbaasd dat zij precies zo'n knoopje vond.

tussen zij en oude kant. 1000 knoopjes en wel 100 kleuren band. Kort geleden kwam ik weer eens door die Amsterdamse straat. En ik dacht, kom ik ga kijken of die winkel nog bestaat. Maar de hele etalage was ontluisterd, kaal en leeg. Slechts van binnen op de ruit

tussen zij een oude kant. 1000 knoopjes en wel 100 kleuren band. Vlak daarnaast was een cafeetje met de ingang aan de gracht. En ik vroeg, is die mevrouw soms naar een rusthuis toegebracht? Maar men zei, die wordt begraven morgenochtend in Oostzaan. En daar ben ik toen heel stilletjes alleen naartoe gegaan.

Rocco Granata. Ja, maar daarvoor Louis Neefs. De warme stem van Louis Neefs. Het winkeltje. Louis Neefs is, wordt nog altijd in Vlaanderen enorm mist. Terwijl hij al 46 jaar geleden overleden is. Ja, maar zijn muziek blijft gewoon. Zijn eerste grote hit was trouwens Ein kleines Kompliment. Was in Duits. Maar dan nou even heel veel mooie Nederlandse dingetjes zung. Zo zie je het winkeltje. Of het winkeltje in een Amsterdamse straat. Dat met handwerkspullen volstaat. Ja. En Rocco Granata. Rocco Granata, ja. Ach, we kennen hem natuurlijk allemaal. Hij werd bekend met Marina. Er werd 5 miljoen platen verkocht. Alleen van dat singeltje. Er de honderden artiesten een versie op van Marina. Ongelooflijk. Honderden. En hij is overal west. Maar hij bleef altijd zingen, zijn leven lang. In 2010 maakte hij nog een album. En er stond dit nummer op over de Italiaanse zon. Sole Italiano. The Invaders Steel Band, een steel band vooral. Surinaamse mensen die werken in fabrieken in de Zaanstreek. Die zuchten elkaar op, bouwen ook hun eigen instrument, hun deal. En ze noemen zich eerst de Silvertone Steel Orchestra. En later werd dat de Invaders Steel Band. Een beroemd. In Nederland, nou ja, maakt 2 platen. Maar we hebben nog heel veel vracht in het buitenland. Ze heeft optreden door heel Europa. Hier zingt ze het bekende nummer Matilda, Matilda.

一口肉。

hun hier als tweede naar de Invaders Steel Band, hun wij Adele Bloemendaal en Jenny Arian over Amsterdamse kroeg. En als je dan zo die tekst wat gehoord hebt en je kent ook de verhalen van Simon Carmichelt, dan weet je ook dat deze tekst ook van hem is, van die Amsterdamse kroeg. Ik hou ze van die plompe Nederlandse mannen die ernstig drinkend diepe onzin zeggen. En met een vage glimlach weten uit te leggen waarom zij door het leven zijn verbannen. Met nog prachtige teksten. Hè? En toen naar Ray Charles. Take These Chains From My Heart. Maar er was al een nummer van Hank Williams. Die nam het al op in 1952. En is ook door meerdere artiesten zong. Meer dan 40 artiesten hebben het nummer ook opgenomen. Maar het werd eigenlijk pas echt een breed gedragen hit toen Ray Charles het zong in 1962. We gaan naar vroeger toe. Vooruit, een nummer uit vroegere tijd. Ik heb een nummer uit de jaren 30 van Johnny and Jones. Two Kids and a Guitar, zo noemen ze zich. Ze werken allebei bij de Bijenkorf. Zung liedjes op personeelsfeesten van de Bijenkorf. En ze werden nogal bekend door de VARA. En vooral het nummer Meneer Dingens weet niet wat swing is. Dat werd een heel bekend nummer. Ze bent uiteindelijk, en ze waren bij de Joodse jongens. Ze bent uiteindelijk oppakt, bent in Westerbork terechtgekomen. En in zicht van de bevrijding bent ze ombracht in Bergen-Belsen. Maar hun muziek hebben we nog wel. Hier, meneer Dinges.

Ventura. Met een slotgoor de finale stond in mol. Toen het klaar was speelde Pietje van de Buren. De compositie dreunde in hotstyle door zijn bol. Toen viel hij flauw op één krapo. Het kunnen er ook twee geweest zijn. En Johnny en Joan zongen door de radio. Zingt u allemaal met ons mee? Mijn

50 jaar geleden in de top 40. Wat vinden we door? Dat vinden wij ABBA. Met Dancing Queen. Dancing Queen was algemeen beschouwd over de hele wereld als het meest kenmerkende nummer van ABBA. Het heeft op nummer 1 staan, het heeft 20 weken in de top 40 staan. Dus het hartzien verdienste wel.

Wie ook aantreft in die top 40 in week 34 van 1976 is Nico Haak. Weer Nico Haak, ja. De jaren 70 waren de gouden jaren van Nico Haak. Is hier op nummer 15, zal 6 weken in die top 40 blijven. En komt alleen naar de 11e plek met Moe Zijn.

een van de vele hits, Odeon Sumner van Nico Haak. Trouwens, na dit nummer ging hij weg bij de Pandiksaaiers. Dat was zijn orkest. En deed het zelf. Heeft er nog wel een hitje gehad, Is Je Moeder Niet Thuis. Maar daarna was het was er wel gebeurd met hem. Trouwens, als je zegt, ik ken dat nummer. Nou, dat klopt. Het is een cover van Music, Music, Music van Theresa Brewer. Goeie kwartje in dat ding enzovoort. Nou. We gaan naar Vasiliki Papatanignagiou. Oftewel Vicky Liandras. Vicky Liandras heeft een aantal hits gemaakt. Dit ook. Tango d'amor.

Peter en Gordon, die van beroemd waren door een liedje wat Paul McCartney ooit voor ze schreef. Ja, want die vrijde met de zuster van een van die jongens, dus zo kregen ze de liedjes. Maar toen gingen ze wat verder en Phil Spector had ook een nummer voor hun. Die zegt, ik heb een liedje en het is baseerd op tekst op een grafsteen van zijn vader. Knowing him was to love him. En door hem even maakt, to know you is to love you.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
8: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. En op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. 1 persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niet bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij 1 persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. En de elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Crossroads. Het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
12: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
18: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
19: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
18: Vodafone.
10: Radio Drenthe.
21: Pollings Passie.
10: Met Jans Polling.

It's All Over Now, The Rolling Stones. En het bijzondere van dit liedje is dat het niet een liedje is wat speciaal voor een schreeuw is. Het bestond al. Het werd in 1964 werd het al uitgebracht door de schrijver Bobby Womack en zijn schoonzus Shirley Womack. Die schreef dat nummer. En die Bobby Womack die zat in een groep, de Valentino's, en die zong dit nummer. Ach, dit was redelijk, maar niet geweldig. En toen waren de Rolling Stones in 1964 in Amerika. Die maakten een tournee, hun eerste tournee. En toen was er ergens een discjockey die ze ontmoetten in New York. En die zei, jongens, ik heb eens, dit is een leuk nummer. Ken je dit nummer? Is misschien wel wat voor jullie. En die leert hun dit nummer hun, van de Valentino's. It's All Over Now. En die Rolling Stones waren direct enthousiast. Die zei, ja, wat een mooi nummer. Kunnen we wel met. Wat prachtig. Nou, dan gaan we die opnemen. Maar dan moesten ze overleggen met de manager van Bobby Womack en van de Valentino's. En ja, die waren eerst niet zo wild. Ja, nou ja, een Engelse groep. En wat moeten we er met? En zo. Uiteindelijk ging het toch door. En toen zei Bobby Womack later, oh. Ze mocht alles van me opnemen wat ik ooit geschreven heb. Want alleen dit nummer maakte Bobby Womack miljonair. En dan gaan we dan naar de Golden Earrings. George Kooijmans was 13. Rinus Gerrits was 15. Die speelde basgitaar. Hij had buurjongens. En die begonnen een bandje. Ja, de Tornado's. En toen bleek dat trouwens een band bestond in Den Haag. Toen hebben ze een andere naam gekozen. Zeiden, ja, wat moeten we hebben? Nou, ze kent wel een leuk nummer van de Hunters. Dat was de Golden Earrings. Dat was weet een nummer. Vinden ze wel mooi. Toen namen ze dat ook maar als naam. En het lukte hun. Als een van de vele bandjes die probeerden om aan de weg te timmen, lukte het hun. Ze hadden waarschijnlijk net even dat kleine beetje extra, dat aparte. En ze werden oppikt en ze werden plaatopnames maken enzovoort. En dat ging direct zo goed dat ze ook kring vrij hoog in de bol. Want toen ze wat verder kwamen met die plaatopnames, gingen ze ook naar Engeland toe. Ze waren de eerste Nederlandse groep die popnummers opnam in Engeland. Nou ja, dat was natuurlijk hier en door een schandaal en zo. En dat, hoe kun je dat doen? Maar hoe dan ook, ze timmerden wel aan de weg. Ik kwam ook bij Willem Duis in het programma. Dat deed goed. En ze mogen in 1966 met de Kings spelen in het voorprogramma van de Kings. En dan komt langzamerhand in de jaren 60, dan komt ook de hits. En in 1968 de eerste nummer 1 hit, Dong Dong Diki Diki Dong.

Ja. Golden Earrings van het originele singeltje ook. Dong, dong, dikkie, dikkie, dong. Gaat iemand een raadplaat. Je weet wat we doen, hè? Ik laat wat horen en dan giet erom dat je probeert te achterhalen wat het liedje is, de titel van het liedje en wie dat zingt. Hör maar eens. Nou, dit is zo makkelijk, hè? Tenminste, ik vind het heel makkelijk. Over een half uur, dan heb je de uitslag. En je weet, dan begin je zelf weer een priest toeken. Dan gaan we in de tidium deur met een ander singeltje van de Young Sisters. Young Sisters, die komt uit Breda. Van Willy en Nelly de Jong. Die onder heel veel verschillende namen meedeen aan alle mogelijke talentjachten. Maar ze scoren nooit hoog. Nee, waarom? Ze zingen alleen maar liedjes die ze zelf mooi vinden. En dat kan soms wezen dat het publiek dat niet mooi vindt en de jury ook niet. En toch werden ze op een gegeven moment ontdekt door de ontdekker van de Blue Diamonds. En Edwin Baupin. En die heeft ze ook een keer laten optreden. Later samen met de, nou ja, in het filmprogramma van de Blue Diamonds. En dat deden ze goed. Maar dan zongen ze dus voornamelijk ook weer Engelstalige nummers. En ook country hits, dat vinden ze ook mooi. En maar de platenmaatschappij zag er niks in. Zei, jongens, of meiden, jullie moeten eigenlijk wat Nederlandstalig zingen. Want door is vraag naar en dat kunnen wij verkopen. Nou, toen maken ze in 1961 hun platendebuut met een vertaling van de hits Are You Sure? Van de Allisons. En dat is hier Johnny, kom weer hier.

0: De onbekende plaat was dat van de Young Sisters. En ja, toen zei de plaatmaatschappij, dit Nederlandstalige, dat is goed, dat moeten we doen. Maar ze zeiden, daar vinden we niks aan. Wij zingen liever Engelstalig en country en western vooral, en doen we overal bij optredens. En toen was het gebeurd met hun carrière.
1: Ollings passie.
2: De keuze van Otto.
0: Ja, we kunnen er niet onderuit natuurlijk. Dolly Parton is overleden. En Dolly Parton is een dusdanige grootheid dat wij er wel aandacht aan moeten besteden nemen. En het was ook een grootheid. Want het was een van de weinige echt ongelooflijk bekende mensen die altijd gewoon bleef, benaderbaar bleef. Ze was vierde van 12 kinderen. En dat gewone, dat is met een paplepel in. Gewoon, doe maar gewoon. Je bent ook gewoon maar een mens. Dat zullen trouwens heel veel meer mensen eens een keer moeten in orde moeten klinken. Moeten knuppen. Ze was bekend omdat ze ook zelfspot had. Ze had humor. Ze had geen maniertjes. Ze had geen enkele verbeelding. Was benaderbaar. En daarbij, ze was razend muzikaal. Want ze heeft naar voluit ongeveer 3000 nummers geschreven. Moet je voorstellen. Zelf. En allemaal hele pure nummers. Gewoon gekenmerkt door de eenvoud. Eenvoud, direct, helder, mooi, muzikaal. Mooie melodieën vaak. En dat was inderdaad opvallend. Ze kreeg al vrij jong al een plaatcontractje bij Monument Records. En de manager ervan die zei, ja, oh, je hebt wel een mooie stem, maar je hebt echt een popstem. Mooi, en jij moet popnummers zingen. Nou, ze hebben een aantal popnummers opnam toen. Maar die deden niks. Nee, iemand niks. En dat vond ze zelf ook eigenlijk niet zo mooi. En toen schreef ze, of toen kwam

enorme carrière van Dolly Parton. Het nummer kwam uit in 1976. Nee, ik zeg verkeerd. Het nummer kwam uit in 1966. En het ging direct goed. Het kwam direct binnen ook in de country, de Billboard Top 100. En het kwam uiteindelijk naar nummer 24. En daarna wisten ze allemaal wat Dolly Parton kon. En toen kreeg ze echt heel veel. Ze kreeg ook heel veel positieve kritiek. Men schreef: Dolly Parton die laat weten dat genien een dwaas is. En domme blondjes bestaat niet. Het is net of blondines meer plezier hebben. En een andere schreef van: wat een prachtig standpunt geluid heeft dat nummer. En nog een ander zei: Dolly Parton wordt een hele grote naam. Dat zal dit nummer bevestigen en zo. Nou, kortom, het was kloor. Hun start was goed toen, vanaf die tijd, vanaf 66. En later kwamen de grote nummers die je ook vooral hoort. Maar dat doen wij dus niet. Wij doen dus Dumb Blonde.

0: Dolly Parton, dus Dame Blonde en haar absolute start van haar carrière, 1966. Gerard Cox en Frans Halsema heb ik nou. En dit nummer is zo de periode rond 1975 ongeveer, toen ze samen een aantal theatershows maken. En ze zingen hier een lied over, ja, over dingen van vroeger. Een beetje een weemoedig lied. Het komt nooit meer terug.
1: Maar dat komt nooit meer terug, dat is voorbij. Erik de Noorman en Dick Bos zijn al vergeten. Het is niks bijzonders meer om nasi te gaan eten. En kapitein Rob ligt heel ver weg en op doodtij. Er zegt nu niemand meer.

Toen had je Heintje Davids nog die afscheid nam. Minister Luns zat toen op buitenlandse zaken. Toen was er hier en daar van woningnood nog sprake. En werd er strijd geleverd

0: Pollings passie.
1: Uit het theater.
2: Dat had enorm Bert Visser. Bert Visser heeft een aantal prachtige shows maakt. Ja, je moet er van houden. Ik ben een heleboel mensen niet er van houden. Hij is drok. Hij vlug over het podium. Maar hij heeft wel prachtige dingen. Het hier over het feit dat een inburgeringscursus veel ingewikkelder is dan hij zelf eigenlijk denkt.
3: Moment hoor. Doe maar maar. Inburgeringscursus. Roemenië, Nederland, Nederland, Roemenië. Fok, turing, tokkie, zeg hij. Moet kijken. Politiek. Nederlandse literatuur, economie, algemene geschiedenis. Zullen we algemene geschiedenis doen? Ja, Bert, laten we dat doen. Waarom? Weten wij ook niet. Dank je wel. Vragen beantwoorden, algemene geschiedenis, ja. Vragen opvragen, ja. Moeilijk. Moet even met z'n allen doen. Moet allemaal even helpen, jongens. Als je wat weet, kom dan hier. We beginnen bovenaan. Wie was Michiel de Ruiter? Man van Ankie van Grunsven. Waarom werd Willem van Oranje vermoord? Hij miste een penalty. Het is zo makkelijk. De slag bij Nieuwpoort was in orde. Dus nooit fout leken. Nooit hoor. Au! Wat betekende de letters VOC? Verzopen op camping. Wie schilderde de nachtwacht? Een blinde? Hatsipoiki, au, au, mijn oor. Waarin ontvlucht Hugo de Groot in 1680 Slot Loevestein? Ik herhaal. Waarin ontvlucht Hugo de Groot in 1680 Slot Loevestein? In een Volvo XC90. Ja, als past die kist er niet in. Oh, dat was een eerste denken. Foei, wie doe ik niet met de meis? Wie waren de remonstranten? Oh, wat is dat ook alweer? Wie waren de remonstranten? Demonstranten die achteruit liepen? Wie noemde men de zonnekoning? Dries Roelvink. Oei, nou zitten alle lettertjes in de hoek. Oh, dat kan allemaal die gekke beurt. Au, au, die maak ik nou ja. Wat kenmerkte de bronstijd? Neuken. Dit is voor de ouderen. Ik zag een paar oudere mensen in de zaal. De oudere mensen weten dit. Wanneer regeerde Wilhelmina? Dus wanneer regeerde Wilhelmina? Als ze nuchter was. Die zoop. Oh, als een godgieter. Echt waar. Een krachtige vrouw, maar zuipen. Oh, samen met die prins Hendrik. Om, bom, bom, bom, bom. Die had ook allebei een kegel. Daarom hebben ze later die Wilhelmina pepermunt uitgevonden. Weet jij? Niet? Ja, wist je niet, hè? Maar nu wel, want ik wist het. Dit is ook een rare vraag. Wat waren de hunnebedden eigenlijk? Dus wat waren de hunnebedden eigenlijk? De hunnebedden waren eigenlijk onze bedden. Oh, ik krijg opeens andere letters. Oh, ik krijg andere letters. Hier, de P is opeens een M, de M is een P. Huh? Oh, Verenigde Staten, Nederlands, Nederlands, Verenigde Staten, Verenigde Staten. Amerika, de P, ook een P en geen M. Je zegt dan potatoes en geen matatoes. We eten vandaag matatoes met jus, daar sta je ook voor maal. Opstaan als. Als ik zin heb. Printen, ja. En waar komt dan het papiertje uit? Zoek de geselecteerde printer.
2: Ja, een stukje van... Ja, het is soms bizar wat hij doet, maar wel humoristisch. Bert Visser. We gaan naar Jean Manson. Dat was een Amerikaanse zangeres, maar was ook model. Is trouwens ooit Playmate West in Playboy. Dus een mooie meid. Maar ze ging naar Frankrijk en ging er ook Frans zingen. En dan heette ze waarschijnlijk Jean Manson. En ze had een liedje in 1976. Die deed heel goed in de top 40. En als je dat dan hoort, denk je... Ja, Frans, dat is toch de taal van de liefde. Kijk, de inhoud is van het liedje... Het is... ze gaat op mijn koor. En de twee geliefden. En zij zegt van, ach, wat jammer dat toch. Ik zal mijn hand passen aan jou. Hè. Ga niet weg. Het lied heet Avant de nous dire adieu. De Nederlandse vertaling is, voordat we afscheid nemen, laten we dan nog eenmaal de liefde bedrijven. Want het is voor ons allebei voorbij. Hè. Ik kan je alles vergeven. En doe dan alsof je het vergeet. Ik sluit mijn ogen. Ik wil alles met je delen. En dan zingt ze dat. Avant de nous dire adieu. Faisons l'amour puisque c'est fini nous deux. Puisque c'est fini nous deux. Je peux tout te pardonner. Et faire semblant d'oublier. Je veux bien fermer le jeu. Wat klinkt dat dan mooi als je dan in het Frans zingt. En helemaal als Jean Manson dit zingt.

0: Ollings passie.
1: De suggestie van de luisteraar.
2: Ja, we hebben weer ruimte voor suggesties. Dus als je wilt, stuur maar in. Je mag ook hele listen insturen, ik hoop het wel bij. Ja, gewoon naar pollingspassie@rtvdrenthe.nl. Ik kreeg een mailtje van Aki Bakker. En die zegt, Jans, je moet eens draaien. Een aantal nummers over vrede en over oorlog enzovoort. En zij koos het nummer van Trace Atkins, Arlington. En Arlington, moet je weten, dat is een militaire begraafplaats in Virginia. En het nummer is geschreven toen de tekstschrijver, zeg maar de maker van het lied, toen die door was en een vader ontmoette van korporaal Patrick Nixon. En die vader die had net zijn zoon begraven in Arlington. Die had dus vocht met het Amerikaanse leger. En het lied ging dan over de laatste gedachten van die soldaat over vrede, opoffering en eer. Arlington.

Met al onze ideaal en onze inzet kwamen wij tot aan de begraafplaats Arlington. Iets anders in, van Ray Conniff. Een suggestie van Marcel Kalkhoven. Die zegt, het nummer Wouldn't It Be Lovely... uit My Fair Lady 1956. Toen is het al opnam. En het gaat over het wiggie, het bloemenmeisje Elsa Doolittle. Weet je nog? En die wil zo graag een beter leven. Nou, Wouldn't It Be Lovely.

We gaan de regio in, men. Ik heb hier een nummer van Sylvia Flederis. En Sylvia Flederis is bezig een LP te maken, of een album. Maar volgens mij wordt een LP. Met alle volksliedjes erop. En het heeft ook de alle volklaadjes. Want Sylvia komt uiteindelijk uit Valdemont. Kreeg door het Veen Koloniaals met. Kreeg ook volkmuziek met. Met de paplepel weer erin gehouden. En ze zingt ja, volknummers. Ze zingt over vergeten godinnen en kunstenaars. Het heeft feministische ondertoon. Persoonlijke verhalen. Kortom, wel heel bijzonder. Wel in het Veen Koloniaals. En dit is het tweede nummer van die plaat die uitkomt. Die zal in oktober ongeveer de wezen. En het gaat over dat je onderweg kunt wezen als een vreemdeling. Zo heet het ook. Vreemdeling onderwegs. Onderweg naar een bestemming. Een plek, angst aan de andere kant van de hondsrug. Een hoes waar ik altijd kom kan, zegt ze. Het is een bewerking eigenlijk van The Wayfaring Stranger van Johnny Cash. Ze speelt trouwens ook een speeldienst onder meer in Burger, 5 september. Bomen Smilde, 11 en 12 september. Nebun, 8 oktober. Nou ja, kijk maar even op de website. Zoek maar op Sylvia Flederis. Nu dus dat liedje van Vreemdeling onderwegs.

Sylvia Vledieres, vondeling onderwegens. Wij bent toe aan de uitslag van de raadplaat. En je weet, als je beide goed hebt, de titel en de zangeres... dan heb je twee prijzen verdiend, hoor. Ja, dan mag je rustig twee bonbons pakken of

was natuurlijk Lenny Koer en het nummer heette Visite. Gefeliciteerd en goed aan. We hebben in dat eind. Dit was Spollings Passie. Vandaag maakten Martin Vulder en Jan Spolling. Stuur je suggesties, reacties, ook vragen, opmerkingen, persoonlijke dingen die je kwijt bent, stuur me gewoon op naar pollingspassie@rtvdrenthe.nl. We hebben nog een mooi aanbod op de radio, zoals altijd. Ik wens je door heel veel plezier met en ik hoop dat je een goede week hebt. We hebben de volgende week weer en we wachten nog even op Waiting for the Sunshine.

0: met de vel. Jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
12: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
11: Of,
13: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
11: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
16: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
15: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
16: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
17: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
18: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
19: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
18: Oké, we gaan.
20: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
21: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. En op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. En Aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel onenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
8: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
22: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
8: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
23: Lekker slapen, Dekker slapen.
24: Dekkerslapen.nl. Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
25: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
23: Lekker slapen, Dekker slapen.
24: Dekkerslapen.nl.
26: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
27: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
28: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
27: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
28: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
29: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
30: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
31: Leren mediteren? Zen.nl.
32: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
13: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
32: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
33: Leren mediteren? Zen.nl.
34: Drenthe, het is 2:12. Goedemiddag. Op de Balkenweg in Assen is vanmorgen een ongeluk gebeurd. Door onbekende oorzaak raakte een auto daar van de weg en botste tegen een boom. Na de botsing vloog de auto in brand. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe ernstig de verwondingen zijn en het is ook niet bekend of er meerdere mensen in de auto zaten. Was het een vooropgezet plan of gebeurde het in een opwelling? Over die vraag buigt het Hoge Gerechtshof in Leeuwarden zich deze week tijdens het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Op 16 januari 2024 liep een langlopend conflict over een woning in Wijtenveen uit op een drama waarbij een echtpaar, Sam en Ineke, werden vermoord. Vorig jaar veroordeelde de rechtbank in Assen Richard K. tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op dat echtpaar. Tegen die uitspraak ging K. in hoger beroep, dat dus deze week plaatsvindt. Voor het hoger beroep zijn in totaal 3 dagen uitgetrokken. Naar verwachting komt het OM dinsdag met een strafeis. En RTV Drenthe houdt je de hele week uiteraard op de hoogte over die strafzaak. En tot slot goed nieuws voor orgelliefhebbers uit Odoorn. Want het orgel in de Margaretha-kerk, daar schallen eindelijk weer prachtige klanken. Anderhalf jaar werd het gerestaureerd en dat is nu dus afgerond. Tot zover het nieuws. Meer nieuws vind je op onze website en in de app. Daar vind je onder andere ook beelden van onze eigen Aaldert die langs ging bij dat orgel in Odoorn om er even op te spelen. En dan het weer daarvoor is Hans Nieuwenhuis hier. Dag Hans.
35: Mooi Ruben, goedemiddag.
34: Ja, overmorgen begint de meteorologische herfst. Nou, daar hebben we de eerste speldenprikjes al wel van gezien.
35: Ja, we hebben alvast even kennis mogen maken met het seizoen dat ons te wachten staat. En ja, dat zal vandaag ook niet anders zijn. Het was deze ochtend een grijze bedoeling in Drenthe. Nu en dan viel er wat lichte neerslag of een klein beetje buiige neerslag. En dat is op dit moment ook nog steeds het geval. Maar de neerslaghoeveelheden die zijn vandaag wel beperkt. Het gaat niet veel voorstellen, een paar millimeter, dan is het wel op. En dat is wel wat anders dan wat er gisteren is gevallen, want afgelopen nacht was het behoorlijk nat. Kijk ik in het noorden van de provincie, dan zie ik neerslaggetallen van Vries 8, Zuid-Laren 11, Rode Noord 12,8 millimeter en ook Wijster en Westerbork hadden allebei 11 millimeter. En ook het zuidwesten van Drenthe. Diever 15 mm, Wapse 11, Dieverbrug 13, de Wijk 11,6. Ja, het was een behoorlijk natte nacht in onze provincie.
0: Ja, dat zie ik ook. Ik zie hier ook webcambeelden van Emmen op dit moment. Daar is het ook behoorlijk nat, hè?
35: Ja, en Diever die zit zelfs al boven de normale maansom voor augustus. Dus daar gaat augustus te nat eindigen. Hoe vind je dat? Dat zou je toch ook niet geven, hè?
0: Nee,
35: het is maar een paar millimeter, maar toch voor de statistieken is augustus daar te nat. Ja, dat nattige weer dat je inderdaad op de webcam ziet, dat gaat wel een beetje opknappen deze middag. We zullen zien dat uiteindelijk halverwege de middag, dan komt er wat meer lucht in het weerbeeld. Misschien is een opklaring, maar ik verwacht er niet al te veel van. Dat zal een losse knipoog blijven. En de temperatuur, ja, die doet het eigenlijk wel aardig goed. Die gaat naar een graad of 20 of 21 toe vanmiddag. Terwijl de wind ook geleidelijk aan afneemt. Dus we zien een lichte weersverbetering aankomen. Lang duurt die niet, want vannacht komt er alweer een nieuwe storing. Morgen gaat de bovenlucht afkoelen. En als de bovenlucht afkoelt, dan weet je het inmiddels wel, buiigheid. En die buien zijn morgen een stuk pittiger dan vandaag. Ik denk dat er morgenmiddag wel eens een slag onweer bij kan zitten. Zo hier en daar zul je dan eens wat gerommel horen. En bij de buien heb je ook windvlagen, 40, 50 km per uur. Niets wat bijzonders, maar wel echt van die windvlagen. En de temperatuur blijft ook achter. Het is een graad of 18 tot maximaal 19 morgen. Een herfstig weerbeeld dus, met ook best wel wat regen, want die buien brengen aardig wat neerslag mee. Dinsdag kunnen we even bijkomen. Ruggetje van hoge druk passeert ons dan. Temperatuur die doet er niet zoveel op. Blijft een graad of 20 maximaal. Zwak tot later matige westenwind. Mix van zon en bewolking. En ik heb goede hoop dat het droog blijft. Maar ik ben niet verrast als een kleine stapelwolk nog net weet te redden tot een lichte bui. Maar dat zal heel plaatselijk zijn. De meeste plekken houden het dinsdag wel gewoon droog. Blijft het dan beter? Nee, eigenlijk niet. We zien dat de zuidwestelijke winden blijven overheersen en blijven aandringen. Ook in de tweede helft van de week een graad of 20 tot 21 overdag. Dus de temperatuur is wel rond het jaargemiddelde. Maar er staat een matige tot vrij krachtige wind bij, soms ook wat vlagerig. Vrij veel bewolking, de zon heeft het moeilijk. En uit die bewolking kan op woensdag, donderdag en vrijdag ook weer eens wat neerslag gaan vallen. Dus we blijven een beetje in hetzelfde thema hangen in de eerste dagen van september. Licht herfstig, maar zonder hele gekke uitschieters. En vooral morgenmiddag die buien in de gaten houden.
0: Kijk, Hans, dankjewel voor dit uitgebreide weerbericht en een fijne middag. Hè?
35: Hetzelfde.
0: Vanmiddag om 16:45 speelt FC Emmen uit tegen VVV Venlo. Daar doen we live verslag van op de radio vanaf 16:30. En tot die tijd hoor je Dimitri Skops met Zomerradio Drenthe.
1: Radio Drenthe.

0: Twin Stars op Radio Drenthe. A Brand New Day. Een dikke nummer 1 hit in de zomer van 1979.
1: Zomer Radio Drenthe.
0: Met Dimitris Kops. Goedemiddag, het is 12 uur geweest. Van harte welkom bij Zomer Radio Drenthe hier op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris Kops en de hele zomer op dit tijdstip alleen maar zomerhits. En het is de laatste editie van Zomer Radio Drenthe, dus geniet ervan vanmiddag. Zometeen maken we een rondje Europa. We zijn met het vliegtuig aangekomen in Zweden. Een grote Zweedse zomerhit hoor je zometeen. En ook zometeen 5 zomerhits uit het jaar dat Nederland de periode van een sterk veranderende samenleving kende. Jongeren en studenten begonnen zich nadrukkelijker tegen traditionele gezagsverhoudingen te verzetten. En tegelijkertijd waren er ook opvallende ontwikkelingen, zoals de opening van de allereerste Nederlandse metrolijn. Dat was in Rotterdam. En de overwinning van Jan Jansen in de Tour de France. En in mei waren er in de Franse hoofdstad Parijs enorme studentenprotesten tegen het onderwijs. De gevestigde orde, de president en de oorlog in Vietnam. Arbeiders sloten zich aan en Frankrijk werd grotendeels lamgelegd door de stakingen. En de Vietnamoorlog zorgde wereldwijd voor steeds grotere protesten. Het Tet-offensief eerder dat jaar had in de VS grote twijfel veroorzaakt over de vraag of de oorlog nog wel gewonnen kon worden. En in mei begon in Parijs de vredeonderhandeling tussen de Verenigde Staten en Noord-Vietnam. En ook was het de zomer van de moord op Martin Luther King. En in april ook de moord op Robert F. Kennedy. Of dat was in juni. Martin Luther King was in april en Kennedy was in juni. Het veroorzaakte grote maatschappelijke schokken en protesten in de Verenigde Staten. Weet jij al over welke zomer het gaat? Zometeen dus 5 zomerhits uit deze zomer. En ja, dat is heel vervelend. Er staat hier een man in de studio die leidt een beetje af met een grote zwarte bril. Wat wil je precies?
2: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Ach, neem maar Rutger van Barneveld op deze zondagmiddag hier in de studio bij Radio Drenthe. Nou, dan gaan we dan maar even.

0: Weet jij het? Waar is toch dat zebrahondje voor? Wat een zomerrit, hè? Kaoma en de Lambada. Een dikke zomerrit in de zomer van 1989. Zomerradio Drenthe hier op Radio Drenthe. Het is hoogste tijd om terug te gaan in de tijd.
1: Terug naar de zomer van
0: 1968. Het is al eventjes geleden, maar weet je het nog? Nederland kende een periode van sterke veranderingen in de samenleving. Jongeren en studenten begonnen zich namelijk nadrukkelijker tegen de traditionele gezagsverhouding te verzetten. En tegelijkertijd waren er opvallende ontwikkelingen in Nederland, zoals de eerste opening van de allereerste Nederlandse metrolijn. Dat was in Rotterdam. En ook de overwinning van Jan Jansen in de Tour de France.
2: Nog nooit eerder heeft de wielerronde van Frankrijk zo'n spannende finale gekend als in de 55ste Tour. En het was onze landgenoot Jan Jansen die voor de dramatische ontknoping zorgde. In de tijdrit over 55 kilometer moest het gebeuren. Bij de start stond Jansen in het klassement 16 seconden achter op de drager van de gele trui, de Belg Van Springel. Toen Jan Jansen in het stadion van Vincennes aan zijn laatste ronde bezig was, reed Van Springel nog op een paar kilometer daar vandaan. Zijn ploegleider hield hem onafgebroken op de hoogte. Maar toen hij over de streep kwam, bleek hij bijna 54 seconden langzamer te zijn geweest dan Jan Jansen, die nu als winnaar werd gehuldigd.
0: Hartstikke idee. Jan Jansen wint de Tour de France in 1968. Maar er gebeurde meer. In mei waren er in de Franse hoofdstad Parijs enorme studentenprotesten tegen het onderwijs, de gevestigde orde en ook de president en de oorlog in Vietnam. Arbeiders sloten zich aan bij de protesten en Frankrijk werd grotendeels lamgelegd door de stakingen. En het was zo dat de Vietnamoorlog wereldwijd zorgde voor steeds grotere protesten. Het Tet-offensief eerder dat jaar had in de VS grote twijfel veroorzaakt over de vraag of de oorlog nog wel gewonnen kon worden. En in mei begonnen in Parijs, in Frankrijk, de vredeonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Noord-Vietnam. En het was een droevige zomer, want de moord op Martin Luther King vond plaats in april.
3: I have a dream. That my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
0: Ja, en niet alleen Martin Luther King werd vermoord in 1968, ook Robert F. Kennedy.
4: Robert F. Kennedy staat aan het begin van de jaren 60 in de schaduw van zijn broer John. Als John in 1961 president van de VS wordt, benoemde zijn broer Robert tot minister van Justitie. Voor John slaat het noodlot toe. Tijdens een rit in een open auto in Dallas wordt hij vermoord.
5: President Kennedy has been assassinated. It's official now. The president is dead.
4: Robert Kennedy blijft aan als minister en wil in 1968 in de voetsporen van zijn broer treden.
6: My thanks to all of you and now it's on to Chicago and let's win there.
4: Kennedy wil zijn aanhangers in de pers toespreken in het Ambassador Hotel in Los Angeles. Een van de mensen uit de menigte richt een pistool op Kennedy en schiet een aantal keer. Kennedy wordt zwaargewond afgevoerd en overlijdt een dag later. 4 jaar na de moord op zijn broer valt Robert Kennedy hetzelfde lot ten deel.
0: Ah, vreselijk. Het gebeurde allemaal in de zomer van 1968. Dan nu 5 zomerrits uit die zomer. De zomer van 1968. Achter elkaar hier op Radio Drenthe. Zometeen Golden Earrings. Ja, dat speelde je toen nog met een S op het eind. Golden Earrings. Samen met een Golf Vocal komen er ook aan. De Hep Stars. En eerst hier Tom Jones. Dit is Help Yourself uit de zomer van 1968.

Dit waren 5 zomerrits uit de zomer van 1968 hier op Radio Drenthe tijdens Zomer Radio Drenthe. De laatste was Golden Earrings. Ja, ik moet even een hap ademhalen voor de titel. Dong, dong, diki, digi, dong. Dat was hem inderdaad. Hartstikke goed. Zomer Radio Drenthe op Radio Drenthe. De hele zomer op dit tijdstip. Alleen maar zomerrits. Zometeen maken we een rondje Europa. Een lekkere Zweedse zomerrit hoor je zometeen. Ook Xavier Rutte komt eraan na Annemiek Drent. Hoop, geloof en liefde.

0: Rondje Europa.
1: We maken weer een rondje Europa hier in Zomer Radio Drenthe op Radio Drenthe. En deze keer zijn we gestopt in Zweden. We zijn aangekomen met het vliegtuig in de zomer van 1978. Vanmiddag in Rondje Europa een nummer dat je meeneemt naar een warme zomeravond. Stel je voor, de dagen zijn lang, de nachten warm en in Stockholm lijkt de stad pas echt wakker te worden als de zon ondergaat. Op terrassen klinken glazen, op straat zoomen taxis voorbij en uit openstaande ramen klinkt de muziek van een band die Europa al jarenlang in haar greep houdt. ABBA! Met Summer Night City vangen de leden van ABBA precies dat gevoel. De stad in op een zwoele zomeravond. Heerlijk, neonlichten die de straten verlichten, vrienden die elkaar vinden en de nacht die nog uren kan duren. Een lied over het moment waarop de dag langzaam overgaat in de nacht en je eigenlijk nog lang niet naar huis wil. En zo maken we op deze zondag in Rondje Europa een muzikale reis naar Zweden. Terug naar de zomer van 1978 met ABBA, Summer Night City.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
0: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
10: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
9: Of,
11: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
12: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikTokker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
14: altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
15: Hey Tess.
16: Hey, lees je weer een beetje naar gisteren?
15: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
16: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
15: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
16: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
17: Top! Jij blijft Bob.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
23: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
11: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
23: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
24: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
25: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
26: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
24: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
27: Radio Drenthe.

0: Och, je bent zo prachtig. I can't take my eyes off you. Boys Town Gang op Radio Drenthe.
1: Zomer Radio Drenthe.
2: Met Dimitri Skops.
0: Yes, goedemiddag. Het is 1 uur geweest. Van harte welkom bij Zomer Radio Drenthe hier op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitri Skops en de hele zomer op dit tijdstip alleen maar zomerhits. Zometeen duiken we in de Drentse duizend van vorig jaar en we halen daar vanmiddag een plaat uit met een, mag ik het zeggen hier in Drenthe, een Gronings tintje. Ja, dat zometeen. Ook 5 zomerhits uit de zomer dat in Groot-Brittannië de punkcultuur explodeerde. De Sex Pistols, The Clash en andere bands schopten tegen de gevestigde de orde en op 16 augustus van deze zomer overleed Elvis Presley op 42-jarige leeftijd in zijn huis in Graceland in Memphis. Ja, dat was nogal wat. En op 13 en 14 juli deze zomer viel in grote delen van New York City de elektriciteit uit. Het was echt chaos. Ruim 25 uur lang had New York geen elektriciteit. En in de zomer van dit jaar begon de NASA aan een van de beroemdste ruimtemissies. En in West-Duitsland was de terreurdreiging van de Röd Armee-fraktion, de RAF, een groot maatschappelijk drama. De spanningen zouden tot aan het najaar duren. Heb je al enig idee over welke zomer ik het heb? Zometeen hoor je 5 zomerhits uit deze zomer achter elkaar hier op Radio Drenthe. Zonder dat ik er zelf tussendoor kom.

0: Nederland.
1: Je bent bij Radio Drenthe op deze zondagmiddag. En het is hoogste tijd om terug te gaan in de tijd.
0: Terug naar de zomer van...
1: We gaan terug naar de zomer van 1977. In Groot-Brittannië explodeerde de punkcultuur met bands als The Sex Pistols en The Clash. Ja, dat was wat in die tijd. En op 16 augustus 1977 overleed een superster. Op 16 augustus 1977 overleed namelijk Elvis Presley.
2: Elvis Presley, whose country rock guitar and gyrating hips launched a new era in popular music, died this afternoon at Baptist Hospital in Memphis, Tennessee at the age of 42. Presley had been taken to the emergency room suffering from what was described as respiratory distress. He was born in Tupelo, Mississippi on January 8, 1935. He received his first guitar when he was 12 and taught himself to play. His first recording, That's All Right Mama, sold 7,000 copies in Memphis alone, and after that it was all uphill.
1: Ja, superster Elvis Presley werd maar 42 jaar. En op 13 en 14 juli 1977 viel in grote delen van New York City de elektriciteit uit. Het gevolg? Chaos. Het duurde ongeveer 25 uur en het leidde tot grootschalige plunderingen en brandstichtingen. En in de zomer van 77 begon de NASA aan een van zijn beroemdste ruimtemissies. De Voyager 2 werd namelijk op 20 augustus gelanceerd. En daarmee konden ze uiteindelijk veel verder reizen dan tot dan toe.
3: Oké.
1: En in West-Duitsland was de terreurdreiging van de Rote Armee-fractie de RAF een groot maatschappelijk thema. Misschien weet je het nog wel. Dan nu 5 zomerrits uit de zomer van 1977. Achter elkaar hier op Radio Drenthe. Zometeen Hot Chocolate. Boney M komt eraan. Ook Rob de Nijs. Ja, die was ook populair in 77. Maar eerst Baccarat. Yes, sir. I Can Boogie. Een dikke nummer 1 hit in Nederland in de zomer van 1977.

op Radio Drenthe met 5 zomerrits uit de zomer van 1977. Even je herinneringen ophalen aan 77. De laatste was Hot Chocolate en So You Win Again. Zometeen pakken we de Drentse duizend er eventjes bij. En dat wordt vandaag een plaat met een Gronings tintje. Ja, dat mag gewoon hoor, hier op Radio Drenthe hoor. Geen enkel probleem. Bob Marley en de Wailers komen eraan. One Love. En nu op Radio Drenthe Ilse de Lange. Dit is Something Good.

0: Ach ja, man. Gewoon lekker rustig aan op deze zondagmiddag. Met Bob Marley en de Wailers op Radio Drenthe. One Love in Zomer Radio Drenthe. Een dikke zomerrit in de zomer van 1984.
1: De Drentse Douche bij Radio Drenthe.
0: Van 24 december tot en met Oudjaarsdag heb je hem gehoord hier op Radio Drenthe. De Drentse Duizend, de lijst Veur en Deur Drenthe. En wil je de complete lijst van 2025 nalezen, dan kan dat op rtvdrenthe.nl/Drentse Duizend. Voor nu nemen we een blik in de Drentse Duizend van 2025. Stel je voor, de zomer aan het water. De zon op je gezicht en de Hoornse Plas in Groningen als decor. Pedaalemmer en Roy Rinus bezingen precies dat gevoel. Een zomerse dag dicht bij huis, waar je eigenlijk helemaal niet meer voor nodig hebt dan je vrienden. Water en een beetje muziek. Met hun vrolijke herkenbare Groningse klanken groeiden Pedaalemmer en Roy Rinus uit tot echte iconen van de noordelijke muziek. En Hoornse Plas is zo'n nummer waarbij je bijna op de fiets springt om richting het water te rijden. Vandaag draaien we hem dus opnieuw hier op Radio Drenthe. Pedaalemmer en Roy Rinus, Hoornse Plas. Vorig jaar stond hij in het Drentse Duizend op nummer
1: 124.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerimaas.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
4: Kurk 24.
3: Kurk24.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Hey Remon!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden, nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
10: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
16: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
17: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
20: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
22: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
23: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
21: Nee, Attents met ds.nl.
22: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
24: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
25: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
24: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
26: Radio Drenthe.

0: Ja, heerlijk op een zonnige dag. Dan pak je hem uit de schuur en dan ga je op je fiets door de mooie provincie Schik, hoorde je hier op Radio Drenthe. En op fietsen.
1: Zomerradio Drenthe.
0: Goedemiddag.
2: Met Dimitris Kops.
0: Het is er twee uur geweest. Van harte welkom bij Zomerradio Drenthe hier op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris Kops. En de hele zomer op dit tijdstip alleen maar zomerrits. En het is de laatste editie van Zomerradio Drenthe. Dus geniet ervan. Zometeen nemen we een duik in de schatkist van Nederland. Met daarin een oud collega van Radio Drenthe. En we hebben een heerlijk Nederlandstalig nummer. Gemaakt door een geboren Surinamer die het heeft over Parijs. Ja, heb je al enig idee? Nou, zometeen hoor je het. En ook vijf zomerrits uit de zomer die bestond uit grote sportmomenten, opvallende muziek en gebeurtenissen die nog jaren zouden doorwerken. De zomer stond namelijk voor een groot deel in het teken van het WK voetbal. Argentinië won de finale tegen West-Duitsland met 3-2. En de grote man van het toernooi was Diego Maradona. Ja, en het was de zomer dat de kerncentrale van Tsjernobyl ontploft. In de zomer werd duidelijk wat de grote gevolgen daarvan waren. En de hitlijsten van deze zomer stonden vol met grote namen. Madonna scoorde een hele grote hit met Papa Don't Preach. En Europe bracht ook de Final Countdown uit. En de ruimtevaart deed deze zomer een groot onderzoek. De ramp met de Space Shuttle Challenger in januari had namelijk grote gevolgen voor de NASA. En die zomer waren ze dus bezig met onderzoek. Heb je al enig idee over welk jaar ik het heb? Zometeen hoor je vijf zomerrits uit dat jaar achter elkaar. Eerst de Beatles.

0: Je bent bij Zomer Radio Drenthe, hier op Radio Drenthe. En het is tijd om terug te gaan in de tijd.
1: Terug naar de zomer van
0: 1986. De zomer stond voor een groot deel in het teken van het WK voetbal. Argentinië won de finale op 29 juni van West-Duitsland met 3-2. De grote man van het toernooi was Diego Maradona, die tijdens het toernooi uitgroeide tot een wereldster. En zijn legendarische doelpunt tegen Engeland, de beruchte hand van God, hè? Ja, dat werd echt wereldnieuws. Scoorde die met een klein beetje de hand van God, zei hij later. En op 26 april 1986 vond er iets vreselijks plaats. Namelijk Tsjernobyl, de kerncentrale, ontploft daar.
2: Er blijven nog veel vragen over de ramp in de Russische kerncentrale bij Tsjernobyl. Op het Russische tv-journaal werd melding gemaakt van 2 dodelijke slachtoffers. Maar in Kiev gaan er geruchten dat het er 2000 zijn. Het vuur in de kerncentrale lijkt nauwelijks te blussen. Het ziet er naar uit dat de luchtstroom met radioactieve deeltjes nu in de richting van Polen en Tsjechoslowakije gaat. Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat ons land te maken zal krijgen met gevaarlijk hoge radioactiviteit.
0: Ja, vreselijk. En de hitlijsten stonden in de zomer van 1986 vol met grote namen. Madonna scoorde 2 hits. Papa Don't Preach en Live to Tell. En Europe bracht The Final Countdown uit. Een nummer dat die zomer nog niet overal een megahit was, maar later uitgroeide tot een enorme klassieker. En de ruimtevaart deed een groot onderzoek in de zomer van 86. De ramp met de Space Shuttle Challenger had in januari namelijk grote gevolgen gehad voor de NASA. En daar waren ze de hele zomer toch wel weer druk mee. En dan op de televisie een programma dat uiteindelijk legendarisch werd. Namelijk Wedden Dat kwam op de televisie.
3: Uw gastheer in AVRO's Wedden Dat, Jos Spring.
4: En het is of je zweeft.
5: Zo, dat is lief. Nou, ik ben er ook voor klaar. Het is de derde Wedden Dat alweer. Wat gaat dat hard, hè? Ik weet inmiddels uit de kijkcijfers, die niet gering waren, dat we met bijna 7 miljoen mensen zitten te kijken op dit moment.
0: Zo.
5: Dat is toch een hele huiskamer vol. Dus ik ben een gelukkig man op dit moment. We hebben hele rare weddenschappen, hele wonderen.
0: 7 miljoen mensen keken daar gewoon naar. En tegenwoordig zijn ze gewoon blij met 500.000 mensen. Dan heb je een superhit op televisie. Maar in die tijd gewoon 7 miljoen mensen die naar het tv-programma kijken. Goed, de zomer van 1986. Laten we de herinneringen ophalen. 5 zomerrits uit die zomer achter elkaar hier op Radio Drenthe. Zometeen hoor je UB40. Two Man Sound komt eraan, Bananarama. Maar eerst MC Micah G en DJ Sven. Ze hadden een enorme wereldhit. Dit nummer stond in 4.

Zomer Radio Drenthe. Alleen maar zomerrits op dit tijdstip op Radio Drenthe. UB40, Sing Our Own Song, was de laatste van de 5 zomerrits uit de zomer van 1986. Zometeen, dan hebben wij hier in Zomer Radio Drenthe de schatkist van Nederland. We draaien een plaat van een oud collega van Radio Drenthe. Dat zometeen. En eerst een Nederlandstalig nummer gemaakt door een geboren Surinamer die het heeft over Parijs. Kenny B. Hier is hij op Radio Drenthe met Parijs.

0: kan het dansje van deze plaat. Een van zijn campagneliederen YMCA, The Village People, bij Radio Drenthe.
1: De schatkist van Nederland.
0: De hele zomer openen we op dit tijdstip de schatkist van Nederland hier op Radio Drenthe. Een muzikale schatkist vol Nederlandse liedjes die herinneringen oproepen aan warme dagen, lange avonden en bijzondere momenten. En vandaag een nummer uit 1985 van oud-Radio Drenthe-collega René Karst. Zon op je gezicht, de wind in de zeilen en nergens haast voor hebben. De oevers glijden langzaam voorbij, terwijl het water zachtjes tegen de boot tikt. Vandaag halen we zo'n typisch Nederlandse zomerhit uit de schatkist van Nederland. Een lied over vrijheid, over vakantie en samen op het water. Karst & Company neemt ons mee naar die zorgeloze dagen waarop de bestemming eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is. Nee, het gaat erom dat de zon maar gewoon schijnt en de wind goed staat. Trossen los, Radio Drenthe aan. Daar gaan we met Karst & Company. Dit is Samen Zeilen.
1: De schatkist van Nederland.

0: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Hey Remon!
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
13: Kurk 24.
12: Kurk24.nl.
14: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
15: Leren mediteren? Zen.nl.

0: doe.
1: Librevuurwerken.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Radio Drenthe.

0: Olivia Newton-John.
1: Zomerradio Drenthe.
2: Met Dimitris Kops.
0: Ja, goedemiddag, het is 3 uur geweest. Van harte welkom bij Zomerradio Drenthe hier op Radio Drenthe. Olivia Newton-John met Summer Nights mag niet ontbreken in Zomerradio Drenthe. Een dikke zomerrit in de zomer van 1978. Mijn naam is Dimitris. De hele zomer op dit tijdstip hoor je alleen maar zomerrits. En het is de laatste editie van Zomerradio Drenthe. Dus geniet ervan tot aan 4 uur. Alleen maar zomerrits hier op de radio. En zometeen een XXL-versie van een bekende hit. Een lekkere lange versie dus. En vandaag is dat van een zonnige mevrouw. Heb je al enig idee? Nou, je hoort het zometeen. Ook 5 zomerrits uit het jaar dat de zomer een bijzondere mix was van voetbalgekte, hitte, muziek en grote wereldgebeurtenissen. Het WK voetbal in de VS en Brazilië werd daar kampioen na strafschoppen tegen Italië. Romario werd trouwens het icoon van dit toernooi en Nederland kwam niet verder dan de kwartfinale. Ze werden uitgeschakeld door Brazilië. En het was een uitzonderlijk warme zomer. In delen van Europa was het heet en droog. En ook in Nederland was het een zomer waar veel mensen zich de hitte nog van kunnen herinneren. En Nelson Mandela was sinds mei president in Zuid-Afrika en de Formule 1 werd overschaduwd door het overlijden van Ayrton Senna. Eerder dat jaar Michael Schumacher, die zou uiteindelijk wereldkampioen worden. En het draaide ook bioscoopfilms, zo en niet de minste. Onder andere in de bioscoop The Lion King en Pulp Fiction verschenen. Nou, het waren echt trekpleisters. Heb je enig idee over welke zomer ik het heb? Zometeen hoor je 5 zomerrits uit die zomer.

0: Radio Drenthe met Doar. Dit is Zomer Radio Drenthe en we gaan terug in de tijd.
1: Terug naar de zomer van
0: 1994. De zomer was een mix van voetbalgekte, hitte, muziek en grote wereldgebeurtenissen. Het WK voetbal vond plaats in de Verenigde Staten. Brazilië werd wereldkampioen na strafschoppen tegen Italië. En Romario werd het icoon van het toernooi. Nederland kwam in de kwartfinale niet verder, want ze werden uitgeschakeld door Brazilië. En het was een uitzonderlijk warme zomer, de zomer van 1994. In veel delen van Europa was het heet en droog. En ook in Nederland was de zomer erg heet. Mensen kunnen zich dat nog wel herinneren. Dan was het ook de zomer 1994, dat Nelson Mandela de president werd van Zuid-Afrika.
2: Op 10 mei krijgt Zuid-Afrika de president die het wil, Nelson Rolihlahla Mandela. Vlak voor zijn beëdiging in Pretoria wordt de voormalige staatsvijand nummer 1 begroet door zijn vroegere cipiers, de legertop. De strijdkrachten betuigen openlijk hun loyaliteit aan de nieuwe opperbevelhebber.
3: Hi, Nelson Rolihlahla Mandela. Do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa. So help me God.
0: En de zomer van 94 was ook een verschrikkelijke zomer in de Formule 1. Want Ayrton Senna overleed.
4: Dit is het gevecht om de koppositie. Dus Ayrton Senna da Silva hier vanaf de wagen van Schumacher te zien. En Senna gaat erop. Ayrton Senna schiet erop. Volgaspositie gaat Ayrton Senna rateloos rechtdoor. Mijn god, wat gebeurt hier allemaal? Al het slechte komt in drieën, zegt men. Vrijdag Barrichello, zaterdag het dodelijk ongeval van Ratzenberger. En nu zit Ayrton Senna bewusteloos in de Williams. Grote god, wat een ongeval.
0: Ja, het was er nog geen halo. Hij heeft het helaas niet overleefd. Michael Schumacher die zou uiteindelijk wereldkampioen worden in 94. En dan eventjes naar de televisie. Friends verscheen op de buis.
5: Thanks for the coffee. Or bedankt voor de koffie, Gunther.
6: Je spreekt Nederlands. Dat is te gek. Heb je familie daar?
5: Yeah, we're done.
6: Ezel.
5: Ezel. Hey, Gunther. You're an ezel.
6: Jij hebt seks met ezels.
0: Ja, dat was inderdaad Friends. Het begin was in 1994. En je kon naar de bioscoop voor The Lion King en Pulp Fiction draaide ook in de bioscoop. Dan nu 5 zomerrits uit de zomer van 1994. Achter elkaar op Radio Drenthe. Even je herinneringen ophalen. Heerlijk. Asmat hoor je zometeen. Joe Cocker, Big Mountain, Wet Wet Wet. En eerst Games People Play van Inner Circle uit de zomer van 1994.

0: Shine, Aswad, hier op Radio Drenthe uit de zomer van 1994. Dat was de laatste van de 5 zomerrits uit de zomer van 1994. Zomer Radio Drenthe, zometeen doen we een lekkere XXL-versie van een zomerrit. En die is vanmiddag van een zonnige mevrouw. Ja, nu weet je misschien al wie ik zo meteen ga draaien. Eerst op Radio Drenthe, Bouke. Dit is Fire Down Below.
1: De

0: klassieker.
1: Een warme zomeravond. De zon zakt langzaam weg. De kleur van de lucht is goud. En ergens in de verte, je ziet het, begint de nacht. En dan klinkt die stem groot, krachtig en bijna alsof ze boven het landschap uitzweeft. Donna Summer neemt ons mee met State of Independence. Een nummer dat niet haastig voorbij komt, maar de ruimte krijgt om je helemaal in de zomerse sfeer te trekken. Dus zet hem wat harder. Radio Drenthe voluit. Daar gaan we. Geniet van deze XXL-versie van Donna Summer, State of Independence.
2: Zomer Radio Drenthe.

0: Zo.
1: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
0: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
1: Heb je een nieuwe vriend, oma?
0: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
2: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
4: Hey Remo!
5: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
11: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
14: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
15: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
16: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
19: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
18: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
19: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
20: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
22: Radio Drenthe.
23: Het weekend van Drenthe.

0: Zo34 en RTV Drenthe.
1: FC Emmen Live.
2: En in Stadion De Koel voor de voorbeschouwing zit collega Mark. Mark Mertens, een hele goede middag.
3: Goedemiddag, Luc.
2: Mark, Stadion De Koel in Venlo. Hoe is het daar?
3: Ja, goed in Stadion De Koel. Het was wel een lange reisje vanuit Drenthe. Vanuit Assen zijn wij vertrokken. Dikke 2,5 uur deze kant op. Maar goed, dan heb je ook wat. Het zijn mooie voetbaltemperaturen hier. Ik heb hier ook wel eens gezeten. Dat het voelde alsof ik met een regenjas in een airfryer zat. Nou, dat is vandaag zeker niet het geval. Graden zijn rond de 21 graden. Temperatuur zijn rond de 21 graden. Licht bewolkt. Dus wat dat betreft prima omstandigheden voor een lekkere voetbalmiddag. En laat ik ook beginnen met dat ik hier niet alleen zit. Want naast mij zit collega Sebastian Meijwaard. Sebastian, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Mark.
3: Hey, Sebastian, jij houdt het liveblog bij, toch?
4: Ja, alles wat vandaag op en naast het veld gebeurt, dat gaat in ons liveblog. Wie de wedstrijd niet kan zien en ja, misschien ook wel niet kan horen, die kan altijd nog naar onze app en onze website gaan. Want ook daar hoef je niks te missen, want daar hebben we het liveblog.
3: Nou, Luc, je hoort het. Prima omstandigheden hier. En we maken ons langzamerhand op voor het begin van de wedstrijd.
2: Mooi. Gelijk maar even met de meest opvallende de stand van de ranglijst. FCM is de eerste drie wedstrijden goed begonnen. Wat merk je ervan, Mark?
3: Nou ja, goed begonnen. Dat kun je inderdaad wel zeggen. Kon niet beter haasten. Hè? Eerste drie wedstrijden gespeeld, alle drie gewonnen. En ook vandaag zullen ze er alles aan doen om die reeks nog even voor te laten zetten. Er moet dan wel eerst gewonnen worden van VVV Venlo. Ja, dat is een superstart. En zo kun je volgens mij best positief terugkijken op de eerste drie weken. Gisteren sprak ik trainer Menno van Dam op de laatste training. En ook hij weet heel goed hoe het ervoor staat.
5: Ik kan me voorstellen dat jij, als je de stand van de competitie opende op je telefoon afgelopen week, dat je grote glimlach kreeg op gezicht.
6: Ja, maar daar hoefde ik de stand niet voor te openen. We wisten waar we stonden. Alleen, dat heb ik al vaker benoemd. We zijn drie wedstrijden onderweg. Je hebt vier competities in één competitie. Dat is vier periodes en je hebt de hele competitie. Dus we willen zoveel mogelijk punten halen. En ik heb daar op dit moment ook niet zoveel invloed op. De enige invloed waar we op hebben is op onszelf. En we moesten ons weer voorbereiden op VVV. Dus daar ben ik naartoe gereisd. Daar maak je met de staf, gaan we plan opmaken. Je hebt de weekplan. Van wat willen we allemaal naar voren laten komen in onze periodisering. Nou ja, en dan ben je gewoon lekker met voetbal bezig. En je moet ook niet te veel over de stand praten. Maar je moet gewoon over het spel blijven praten. Van houden wij de spelvreugde erin? Hoe houden we de intensiteit erin? Hoe hou je de spelers in hun kracht? Waardoor we dus kunnen gaan voetballen van hoe we willen voetballen. Alleen we kwamen er ook achter dat we wat goals tegen kregen. Hè. Toch nog een laatste minuut tegen Jong AZ. Dat eigenlijk een nul moeten blijven. Naar die vier tegen Ajax. Waarom kwam het dat wij na de rust steeds meer grip kregen? En waarom niet vanaf het begin? Nou ja, dat soort dingen neem je mee. En dan maken we de stand op dat moment niet zoveel uit.
2: Ja, dus Menno van Dam, trainer van FCM. Hij houdt het hoofd koel, blijft er nuchter en kritisch onder. Maar toch kan ik me voorstellen dat het wel wat doet met de groep, Mark.
3: Ja, zeker. Nou, gisteren was ik dus op die laatste training. En de sfeer is ontzettend goed. Er wordt veel gelachen. Er wordt oprecht gelachen. Er zijn minder blessures. Ik weet niet natuurlijk of het te maken heeft met dat het zo goed gaat. Maar dat is natuurlijk ook opvallend. Maar de spelers zijn gretig. Het is een winnaarsgroepje. De intensiteit is hoog. En iedereen wil deel uitmaken van die selectie. Ja, Sebas, jij als voetballer weet het ook als geen ander. Het licht schijnt natuurlijk heel anders op zo'n groep op het moment dat het lekker gaat dan wanneer het wat minder gaat.
4: Als je wint, Mark, is alles leuk. En als het dan een keertje een voorvalletje is op training of zo, dan wordt dat ook niet uitvergroot. Dan stapt iedereen daar makkelijk overheen. Verliezen, dat is echt vergif voor een groep.
3: Ja, nou inderdaad. En we hebben dat natuurlijk ook meegemaakt bij FCM. Hè. Vorig seizoen was natuurlijk niet het meest rooskleurige seizoen.
4: Nee.
3: Dat ze dan nu deze stap kunnen zetten en het heel anders weer in kunnen steken. Ja, dat is dan toch ook wel weer veerkracht?
4: Nou ja, en vooral wel bijzonder dat ze dat met dezelfde trainer doen. Dat vind ik dan knap. Omdat je toch denkt, nou ja, die trainer was er vorig jaar al bij. Ze laten hem toch zitten. En dat je dan met dezelfde trainer dat om kan draaien, dat vind ik knap.
3: Ja, nou, ik denk dat je inderdaad de spijker op de kop slaat. Tegelijkertijd denk ik ook dat je moet waken als trainer dat het niet te opportunistisch wordt. Dat iedereen wil gaan aanvallen bij wijze van dat iedereen maar naar voren blijft lopen. Ik denk dat je die balans ook moet gaan bewaken.
4: Maar ja, de hele voetbalwereld is natuurlijk opportunistisch. Maar jij bedoelt dat iedereen dan ineens een doelpuntje wil maken of zo. Ja, nou ja. Maar als ik die opstelling zo zie van Emmen, ze hebben ook gewoon wel wat ervaren spelers. Zo'n Michael Breij bijvoorbeeld. Dat is wel natuurlijk een jongen die leuk vindt om voor de goal en zo te komen. Maar dat soort gasten, Freddy Kwispel, die weten echt wel dat je uit bij VVV Venlo niet met z'n allen naar voren moet rennen. Maar dat je zeker ook de controle moet bewaren in zo'n wedstrijd.
3: Ja, en dat is natuurlijk ook belangrijk tegen een ploeg als VVV Venlo. We gaan er straks nog wat uitgebreider op in. Maar dat is een ploeg die ook heel graag natuurlijk wil aanvallen in eigen huis. Misschien ook wel het spel wil maken. Ja. We hebben ook wel een hele aardige start van de competitie, kennen ze.
4: Ja.
3: Dus ja, het is om even nog een cliché erin te gooien. De bal is rond. Het begint met 0-0. En we moeten maar zien hoe het over 90 minuten ervoor staat. Maar dat alle signalen zo'n beetje wel op groen staan voor FCM om hier een lekkere voetbalmiddag te maken, dat is wel duidelijk, toch?
4: 100%.
3: Mooi. Nou, Luc, je hoort het. We gaan ons langzamerhand opmaken voor de start van de wedstrijd. Duurt nog wel even, hoor. Spelers zijn druk aan het warm lopen en inspelen op het veld. Maar voor je het weet is het zover.

0: bekende nummer van Skik op fietsen. Speciaal op verzoek van Mark Mertens. Mark, vandaag 22 spelers op het veld. Jij hebt de opstelling van beide teams. Kom met de voordag.
1: Klopt inderdaad. Gewoon weer 22 opstellingen. Of 22 spelers op het veld. En we beginnen als gekend natuurlijk met de opstelling van de thuisspelende ploeg. En dat is in dit geval VV Venlo.
2: Ja, want die heb ik hier voor mijn neus. En ik zit er even naar te kijken, Mark. En volgens mij speelt VVV met een vierkant op het middenveld. Oh. Dat is zo'n tactisch foefje. Doen steeds meer trainers tegenwoordig. We zullen even beginnen met de keeper. Juri Schoonderwald. Achterin vier verdedigers. Van rechts naar links. Gurlich. Yusri El Amri. Clancy en De Blok. Dan op het middenveld dus die vier mensen. Vullers, Schenkhuizen, Zuliani en iemand met de moeilijke naam Nassim Ait Mouhou. En voorin twee spitsen, Zandbergen en de bomber van Breda. Misschien ken je hem nog wel, Alex Schalk.
1: Oh ja, dat is inderdaad geen onbekende. Dat is zeker nog, dat is een hele bekende naam, Alex Schalk. Ik heb inderdaad gelezen in een voorbeschouwing van VV Venlo dat hij terug is van blessure. Was ook eerst ook wat ziekte in de ploeg. Dus ik ben benieuwd of hij de volle 90 minuten kan maken. Zeer ervaren speler,
2: Hij heeft in Schotland gespeeld, goed gedaan daar.

0: Ja. Bij Ross County toen seizoenen gehad dat hij de 15 goals aantikte.
1: Eentje om in de gaten te houden, zeg maar.
0: Ja.
1: Goed, FCM heeft natuurlijk ook 11 spelers op het veld staan. Te beginnen met Karsjes op goal. Dan van rechts naar links Evering, Moeke, Dede Jong en Van Hoven. En Dede Jong en Muke, die zullen de Schalk en Zandbergen onschadelijk moeten gaan maken. Dan daarvoor Veldhuizen en Staring. En dan van rechts naar links Breij, Kwispel, Amadien. En in de spits, in de punt, Cooper Love. Niemand minder dan Cooper Love. En gisteren was ik dus op die laatste training. En daar werd al vrij duidelijk dat dit de startende elf zal worden. Ook van Menno van Dam. Dus veel verrassingen zitten er niet in. Al had er misschien één naam in kunnen staan, op kunnen staan, die er wel, nou ja, bij had moeten zitten. Namelijk Mohamed Abdoulatif. Die viel vorige week tegen Jong AZ in. Speelde de tweede helft. En wat voor de tweede helft. Ik kan wel zien dat hij op voetbal zit, zeg maar. Dus dat werd dan ook een gespreksonderwerp gisteren op de training. Van Dam was het er dan ook zeker mee eens. Maar hij gaf ook aan waarom hij voor deze samenstelling heeft gekozen.
2: Na de wedstrijd tegen Almere City was hij geblesseerd geraakt. Waardoor hij niet heeft kunnen trainen in die week. Volgens mij had hij alleen maar één keer kunnen trainen of twee keer. En daardoor wel bij de selectie gaan. Ja, en daarna de eerste drie wedstrijden hebben we gewoon gewonnen. En Sibrand doet het ook gewoon naar behoren. Ja, dan is het de vraag. Ga je ze wisselen? Ga je ze niet wisselen? Ik vind dat Abdelatif ook gewoon echt een hele goede indruk maakt op het moment dat hij inkomt. Ik ben bij VVV geweest en ik heb gezien, dat viel mij op, dat zij na 60 minuten echt wel er doorheen zaten. Het kan een momentopname zijn, maar dat het warm was die dag. Maar dat viel me ook op. Nou, met zijn drive kan hij ook een wedstrijd beslissen. Dus in dat opzicht denk ik ook dat hij heel gunstig kan zijn in die laatste minuten. Plus het feit dat hij kwakkelt een klein beetje met een klein kwetsuurtje wat steeds opspeelt na een hoge intensiteit. Dan heb ik op dit moment even liever de voorkeur voor om te starten met 11 spelers die gewoon echt fit zijn. Dan dat wij misschien moesten we eerder moeten wisselen of dat we kijken hoe het is. Nou, en zo maken we de keuzes. Maar dat is volgens mij alleen maar een luxe keuze.
3: Ja, luxe keuze. Een luxe positie voor trainer Menno van Dam. De trainer gaf aan waar de zwakte ligt bij VVV. Dat ze namelijk na 60 minuten stuk zaten. Kan door het weer komen, zegt hij. Maar Mark, waar ligt het grootste gevaar van VVV volgens jou?
1: Nou, kijk, het grootste gevaar voor VVV is toch wel dat ze veel lengte hebben. Ze hebben Zandbergen voorin lopen. Dat is een grote jongen en dat is ook zeker één om in de gaten te houden. Die heeft op dit moment al 2 in liggen. Vorig seizoen scoorde die er 15. Het was trouwens nog wel even de vraag of Zandbergen mee zou spelen. Want Dynamo Bucharest uit Roemenië is zeer geïnteresseerd in de lange spits van VVV. En ze hebben hier dan ook grote vrezen voor nog een vertrek van Zandbergen. Dus ik denk dat dat vooral één is om in de gaten te houden. En we hebben het net al even genoemd. Alex Schalk, hè?
4: Alex Schalk, ja.
1: Ja, ervaren speler, goede voetballer. Eentje waar je niet te veel achteraan moet gaan rennen, zou ik haast zeggen.
4: En ze hebben natuurlijk Marinus Dijkhuizen als trainer. De Excelsior-legende, oud-spits van Excelsior. Zelf spits dus. Die weet altijd precies hoe die ervoor moet zorgen dat de spitsen in zijn elftallen goed kunnen scoren. Want dat is eerder met Tom van Weert gebeurd. En we hebben natuurlijk Thijs Dallinga, die ook bij Excelsior is doorgebroken. Dus hij gaat vaak individueel aan de slag met al die spitsen. En dat levert eigenlijk altijd wel goede resultaten op.
1: Een ploeg met veel aanvalsdrang.
4: Ja, ook dat, ja.
1: Ja, en laten we niet vergeten, dat is FC Emmen ook, hè. Ik heb namelijk gezien dat FC Emmen in de afgelopen 3 wedstrijden 26 keer op goal heeft geschoten. Er is maar één ploeg die dat vaak heeft gedaan, dat is Heracles.
4: Maar bedoel je dan gemiddeld per wedstrijd? Of alles bij elkaar?
1: Gemiddeld per wedstrijd.
4: Dat is heel veel. Maar dat zie je in de keukenkampioen-divisie. Sowieso wat vaker dat uit de statistieken blijkt dat er veel meer geschoten wordt. Het is gewoon opportunistisch voetbal. Eredivisie is toch iets meer gesloten.
1: Iets meer behouden ook. Hè?
4: Ja, ja, ja. En dit is keukenkampioen-divisie. Ik wil niet zeggen dat het lange halen goud thuis is. Maar het is wel wat direct voetbal, ja.
1: Kijk, je ziet vanaf minuut 60, 70, dan komt de vermoeidheidssluip wat in de ploeg. Wat Menno van Dam net ook benadrukte. Dan zag hij dat die ploeg toch wat inkakte. Nou, en dan weet je dat er ruimtes gaan ontstaan. En ook dat er misschien hier en daar wel wat foutjes gemaakt gaan worden. Dus ja, dat is natuurlijk afwachten. En het staat natuurlijk in de sterren geschreven dat Mustafa Abdoulatif misschien wel rond de 60e minuut iets eerder in gaat vallen.
4: En misschien wel een doelpuntje gaat maken.
1: En misschien wel een doelpuntje gaat maken. Want ja, Emmen is een ploeg met aanvalsdrang. Emmen is een ploeg dat hij toch heel graag wil gaan winnen. En ja, dat stralen ze uit. Dat zag je gisteren op de laatste training. Maar goed, het is altijd afwachten wat het uiteindelijk gaat brengen. VVV speelt natuurlijk in eigen huis. Zal het spel proberen te maken. Ja, en als ze aanvallen, dan doen ze dat met veel. En je moet er maar voor gaan waken dat je niet te veel achter ze aan gaat rennen. Of te veel ruimtes gaat weggeven.

0: hoor al Jackie Wilson higher and higher. En hopen dat de score van FCM dat ook wordt. Mark, ik wil alvast een hele kleine vooruitblik doen naar AZ de Vrijdag. Dan speelt Emmen tegen FC Volendam. Ja. Volendam wist vandaag met 6-1 te winnen van FC Dordrecht.
1: Ja, vrijdag toch?
0: Ja. AZ de Vrijdag.
1: Ja, afgelopen vrijdag hebben we gescoord van... Ja, ik heb het gezien inderdaad. En ja, als er iemand on fire was... dan was dat volgens mij wel Henk Veerman, hè? Die legde volgens mij 3 doelpunten erin. En die koos er zelfs voor om een penalty niet te nemen. Die liet hij over aan de linksback. Nou, die ging toen mis. Maar ja, als jij topscorer wil worden van de competitie... dan neem je die toch zelf?
2: Ik heb hem daarover wat horen zeggen. En Henk Veerman zei... als wij kampioen willen worden... dan moet ik ervoor zorgen dat iedereen hier goed in zijn vel zit. En sommige mensen hebben af en toe een doelpuntje nodig. En dan gun ik ze die. Maar de penalty ging er niet eens in. Dat is dan wel weer een nadeel.
1: Nou, hopen dat hij dat dan ook tegen FCM op die manier doet. Hè? Maar laten we hopen dat het een totaal andere wedstrijd wordt dan wat ze afgelopen vrijdag gezien hebben tegen Dordrecht. Goed, wij maken ons hier langzamerhand op voor de start van de wedstrijd. VVV FCM. Spelers zijn intussen weer even terug de kleedkamer in om elkaar nog even één keer scherp aan te kijken. Want dit is een potje hoor. Hier wil je niks van missen. FCM is op zoek naar de winst om die reeks door te zetten. FCM wil natuurlijk een van die ongeslagen ploegen blijven in de competitie op dit moment. VVV daarentegen, ja, die staat op plek 9, maar dat zegt helemaal niks. Je wil niks missen. Nog een kleine 10 minuten voor de start van deze wedstrijd.

0: derde plaat der platen. Daniel Loos met Hier kom ik weg. Over exact 5 minuten gaat de wedstrijd starten. VVV Venlo tegen FCM in het stadion De Koel. Mark Mertens en Sebastian Meijwaard. Heren, hoe lijkt het tot nu toe?
1: Nou, wat je zegt, het kan niet lang meer duren. Het stadion druppelt hier langzamerhand vol. En als ons blik naar rechts voor gaat van het stadion, zien we dat er toch ook al best wel wat FCM-supporters afgereisd zijn naar Venlo. Ik denk dat er een kleine 100, tussen de 50 en 100 man zitten. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi dat die ploeg komen ondersteunen. Sebas, eerst nog even een vraag aan jou. Waar staat VVV eigenlijk voor?
2: Dat was ons grote kwestie toen we hierheen reden. Dat hebben wij even uitgezocht. En dat staat voor de Venlose voetbalvereniging Venlo.
1: Oh, oké. Okay.
2: En daarvan dachten wij, beetje dat dubbel. Misschien een beetje dubbel op, hè?
1: Ja, nou zien we hier wel een groot spandoek hangen dat het Venlose voetbalvereniging en dan voetbalvereniging als twee woorden zijn. Ach, het zijn van die details. Het is in ieder geval niet vereniging voor vreemdelingenverkeer.
2: Nee,
1: dat is weer wat anders,
2: nee.
1: Hè? Dan kun je platte grondjes halen en dat soort dingen. Goed, we maken ons langzamerhand op voor de start van de wedstrijd VVV tegen FC Emmen. Gaan we nog even één keer de opstellingen bij langs. Beginnend bij VVV.
2: Ja, daar staat namelijk Juri Schoonderwald op de goal. Van rechts naar links achterin. Rechtsback Gorlieg. Dan centraal achterin El Amri. En Clancy, linksback is De Blok. Dan hadden we die vier mensen op middenveld. Dat zijn Vullers, Schenkhuizen, Ait, Muhu, Zuliani. En voorin die twee gevaarlijke spitsen waarvoor Benno van Dam zijn ploeg veelvuldig gewaarschuwd zal hebben. Alex Schalk en de lange spits Dien Zandbergen.
1: FCM dan ook 11 namen op papier en op het veld natuurlijk. Karsjes op de goal. Everink rechtsback. Moeke en Dede Long in het centrum van de verdediging. Links van Hoven. Veldhuizen en Staring daar vlak voor. En dan van rechts naar links. Daar weer voor Breij, Kwispel, Amadien. En in de punt Koeperlof. We hebben het natuurlijk uitgebreid gehad over de spitsen van VVV Venlo. 2 om in de gaten te houden. Maar wat heet Freddy Kwispel? Ook 4 doelpunten dit seizoen. 2 tegen Ajax. Dat is ook 1 om in de gaten te houden voor VVV waarschijnlijk.
2: Maar dit is toch heerlijk dat je midden velders hebt die scoren.
1: Zeker.
2: Het is niet alleen Kwispel, het is natuurlijk ook Michael Breij, die eigenlijk zijn hele leven lang overal al doelpunten maakte.
1: Ja, ja. En dan niet te vergeten Cooper Love, die natuurlijk ook op dreven is. Scoorde een hat-trick tegen, Ajax, jong Ajax. En dan nog een quizvraag voor jou, nog eens Sebas.
2: Oeh.
1: Welke speler van FCM heeft de meeste assists gegeven?
2: Dit seizoen?
1: Ja.
2: Dan ga ik heel voorzichtig ook op de Michael Breij.
1: Snap ik, maar het is Dede Dom.
2: Oké. Okay.
1: De centrale verdediger, ja.
2: Ja, nou ja, die tellen ook mee.
1: Ja, ja, ja, absoluut.
2: En hoeveel zijn het er dan?
1: Die heeft 2 assists.
2: Oké. Okay.
1: Ja, ja. Dus vrij beperkt als je kijkt naar het totaal doelpuntenaantal wat FCM al heeft gemaakt dit seizoen. Volgens mij hebben ze er al 10 in liggen namelijk.
2: Ja, maar goed. Dan kun je ook zeggen dat iedereen dus een doelpunt kan voorbereiden.
1: Zeker. Iedereen draagt bij aan dit succes, ja. Aan de successtart van FCM als het ware.
2: Ja.
1: Ja. Hartstikke mooi. En iedereen draagt bij. Dat zijn natuurlijk ook de spelers die op de bank zitten. En ook daar is goed nieuws te vermelden. Want Torben Rijn, de creatieve middenvelder, overgekomen vanuit Bayern München, is weer terug. Die keert terug naar een lange knieblessure. En een hele grote kans dat hij vandaag ook zijn rentree gaat maken. Toch een van de smaakmakers ook. 2 seizoenen geleden. We hebben vorig seizoen natuurlijk niet in actie gezien. Maar wel een middenvelder die er volgens mij heel goed bij kan hebben.
2: Lekker spelletje, man. Toch?
1: Lijkt me wel.
2: Ja.
1: Lijkt me wel. Ja, ook al heb je op dit moment de boel aardig op orde staan, is dat natuurlijk een die...
2: Het is wel lastig terugkomen voor hem op deze manier. Als hem een stijf onderaan had gestaan, dan had hij natuurlijk zeker geweten dat hij weer ging voetballen. En nu moet hij in een winnend elftal terugkeren. Terwijl de muziek hier harder gaat en ik links van mij ook al beweging zie op die iconische trappen waar de spelers zometeen naar beneden komen gelopen.
1: Ja, en daarom kan het niet lang meer duren. Ik zie nu Menno van Dam het veld overlopen op pad naar zijn dugout toe, waarvan hij vandaan zijn ploeg gaat aanmoedigen en coachen vandaag. Want hoe lekker zou het zijn als we die winnende reeks door kunnen trekken. FC Emmen, de nummer 4 van de competitie op dit moment. Wat natuurlijk niks zegt, want alle andere ploegen hebben al gespeeld. Dus als FC Emmen wint, zijn ze gewoon weer gedeeld koploper. Hetzelfde geldt natuurlijk een beetje voor VVV Venlo, dat op dit moment 9e staat. Maar ook in principe een superstart kent, hè. gewonnen van NAC Breda, lastige uitwedstrijd. Gewonnen van Roda JC, als ik het goed heb, van de Graafschap, de thuiswedstrijd. En verloren van Heracles, eerste wedstrijd. Nou, Heracles is op dit moment ook koploper, dus die is ook niet gek. De 22 spelers lopen op dit moment grasmat op de Koel. En iedereen gaat hier staan. Het is een sfeervol stadion, het zit aardig vol. Maar het zit behoorlijk vol zelfs.
2: Ik denk, ja, uitverkocht is het niet. Ik zie her en der lege plekken. Maar we hebben hier, dat is wel leuk, een soort balustrade tussen de perstribune en het veld. Waar denk ik mannetje of 200 gewoon met een pilsje in de hand staat naar het voetbal kijken. Eigenlijk een beetje alsof ze bij Roll the Boys langs de lijn staan of zo.
1: Ja, nou ja, daar zeg je me wel wat. Want dat is inderdaad wel de sfeer die je hier proeft. Hè? Alsof je bij een hele gezellige amateurclub zit. Waar winnen en sportieve prestaties toch wel heel hoog in het vaandel staan. Want VVV Venlo, ja, we zien het hier recht voor onze neus. Kampioen Eerste Divisie in 1993, 2009 en 2017. Dat is al bijna 10 jaar geleden dat VVV op het allerhoogste niveau van Nederland acteerde.
2: En dan heb ik een quizvraag voor jou, Mark.
1: Oh jee.
2: Wie was toen hoofdtrainer bij VVV Venlo?
1: Robert Maaskamp?
2: Nee.
1: Die heeft helemaal nooit bij VVV gezeten, hè? Ik durf het niet te zeggen.
2: Maurice Stijn.
1: Die heeft een
2: succesvolle periode gehad. Ja, even een zijstapje.
1: Ja, hartstikke leuk. Nou ja, VVV zal natuurlijk net als een hoop ploegen in de competitie op dit moment weer nadrukkelijk op zoek zijn om terug te keren naar het hoogste niveau van ons land. Want ja, er is natuurlijk niks lekkerder dan voetballen in de eredivisie. Maar goed, dan heb je het wel over ploegen als een Heracles Almelo, een Almere City, Roda JC, dat ook al heel lang loopt te morren in de tweede divisie en graag terug wil keren naar het hoogste niveau. Maar wat denk je van een NAC Breda of een Volendam, waar we het net al even over hadden, die met 6-1 Dordrecht over de knie legt.
2: Goed elftal hoor.
1: Ja, dus het is, je zou zeggen die top 8, daar moet je bij komen om die play-offs te halen. Maar er wordt nog helemaal geen makkie hoor.
2: Des te lekkerder is het dat je nu al 9 punten hebt en misschien over een kleine 2 uur wel 12.
1: Ja, inderdaad, want Menno van Dam die benoemt het als dat ze vier competities in één competitie spelen. Hè. Je hebt 4 perioden titels die je kan behalen. Het allerlekkerste is natuurlijk om gelijk die allereerste periode te pakken, want dan kun je een stuk losser gaan spelen de rest van de competitie. Mits je natuurlijk niet kampioen wil worden. Iets wat FCM niet als directe doelstelling heeft. Maar wat natuurlijk wel gaat kriebelen op het moment dat je zo ontzettend goed voetbalt en zo goed meekomt met de bovenste regionen van de competitie. Dat zeg ik terwijl Michael Breij de bal klaar heeft gelegd en voor het eerst aftrapt in deze wedstrijd. De bal gelijk terugspeelt naar zijn doelman Sam Karsjes. Die heeft de bal aan de voet. Probeert gelijk met een lange bal Cooper Love in stelling te brengen. Maar daar staat een van die twee grote centrale verdedigers die de bal wegkopt. Kopt hem wel bij Michael Breij van FCM in de voeten. Die probeert dan het spel te hervatten naar voren. Maar verliest uiteindelijk de bal, waardoor VVV Venlo kan denken aan aanvallen. Gaat ook gelijk gebeuren aan de rechterkant van het veld. Is het de overtreding van Van Hoven, die daarmee dus de aanval van VVV stopt. En die krijgt daar gelijk een gele kaart voor. Dat vind ik misschien wel wat overdreven en wat heftig. Het was inderdaad een stevige tackle. Maar we zijn, wat is het? 40 seconden onderweg. En daarmee zit je toch al gelijk de toon. Nou, oppassen geblazen dus voor Van Hoven voor de rest van de wedstrijd. Want dat is natuurlijk niet lekker als je tegen zo'n behendige buitenspeler staat. En nu al gelijk geel aan je broek hebt hangen. VVV Venlo heeft intussen de vrije bal genomen. De overtreding werd overigens gemaakt ter hoogte van de middenlijn. Dus het is niet dat ze al in de buurt waren van de keeper van FC Emmen. Goed, bal is intussen genomen. Bal is verplaatst ook intussen naar de linkerkant van het veld. Waar VVV Venlo ter hoogte van de middenlijn een ingooi mag gaan nemen. Dat wordt gedaan door De Blok. Die gaat een van die voorste mensen in stelling proberen te brengen. Krijgt de kaats op de voeten terug. FC Emmen gaat gelijk druk zetten met Veldhuizen. Die loopt door op de keeper. Keeper speelt hem dan naar voren toe met een lange bal. En dan kan FC Emmen overnemen. Even houdt de bal even in de ploeg. Even wat terug op eigen helft. Sam Karsjes, de doelman, nu in balbezit. Mooi interview gehad gisteren ook met Sam Karsjes. Die aangaf dat hij het spel... Hij ziet het spel natuurlijk altijd van achter. En wat hij ziet is dat ze echt als één team werken. Het is een familie. En als je dat na drie wedstrijden al zo voelt, ja, dan is dat natuurlijk hartstikke prettig. Intussen de bal ter hoogte van de middenlijn. En daar wordt de scheidsrechter betrokken in het spel. VV Venlo speelt de bal tegen de scheidsrechter aan. En dus mag VVV aanleggen voor een vrije bal ter hoogte van de middenlijn. Ja, Sebastian, zitten wij hier toch gebakken?
2: Yo,
1: het is een heerlijke voetbalmiddag.
2: Zondagmiddag lekker naar het voetballen. Ik moet de hele tijd alleen naar jou luisteren. Dat is wat minder.
0: Hey.
2: Oké. Okay. Hey, hartstikke goed. Trouwens, die scheidsrechter die is nu al wel twee keer een beetje irritant aanwezig. Vind je niet? Clay Ruperti.
1: Dat is toch
2: geen gele kaart?
1: Nee, ja. Hij geeft hem wel. Intussen is VVV Venlo weer aan het aanvallen. Gaat de bal naar links, naar de 16 meter in. Moet FC Emmen nu gaan oppassen. Gaat de bal naar Zandbergen. Die knikt hem over. Ja, u hoort het. Het publiek hier, het thuispubliek hier in Venlo, die kunnen dit wel waarderen, deze eerste actie. Is het eerste speldenprikje van VVV Venlo, want veel meer dan dat was het ook niet. Dien Zandbergen, de man die in de gaten gehouden moet worden, die kopt de bal over de goal van Sam Karsjes. Intussen FC Emmen in balbezit. Kan denken aan aanvallen. Gaat over de rechterkant via Evering. Bal nog op eigen helft. En dan proberen ze met een 1-2'tje de bal naar voren te krijgen. Maar dat gaat niet goed. Bal gaat over de zijlijn. VV Venlo mag ingooien. En dat gaat snel gedaan worden door De Bolk. Weet een van zijn middenste mannen te bereiken. Zit Freddy Quispel goed tussen. Houdt goed de rust. Speelt de bal even terug naar achter. Naar zijn centrale verdediger. Ter hoogte van de 16 meter bevinden we ons op dit moment. Hebben we nog niet heel veel gezien. Eerste speldenprikje dus van VV Venlo. Maar we zijn ook nog maar 3,5 minuut onderweg.
3: FC Emmen Live. Zo 34
4: en RTV Drenthe.

0: 1964, Leslie Gore, You Don't Owe Me. Als u juist weer ingeschakeld, we zijn live aanwezig bij VVV Venlo tegen FCM. Het verslag van Mark Mertens en Sebastian Meijwaard.
1: Ja, zeker in stadion De Kool, waar we net FCM ook met het eerste dreiging... Waar we met FCM met de eerste dreiging zagen. Terwijl we nu even naar een corner gaan kijken van Michael Breij. Lange mannen zijn mee naar voren. Bal gaat naar de eerste paal, kan verdedigd worden door VVV Venlo. Maar we zagen zojuist Michael Breij in een andere hoofdrol. Die wist het steekpaasje op Freddy Quispel te geven. Die kwam oog in oog met de keeper van VVV Venlo. Wel ver uitgeweken naar de zijkant van de 16 meter. En zijn schot kwam dan ook, wist de keeper ook redding op te brengen. Dus naast dat en de kopbal van Die Zandbergen heeft Van Hoven nog een gele kaart gekregen na 40 seconden. En bent u weer helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen hier op het veld. En dat zeg ik terwijl FCM heel aardig aan het combineren is, hoor. Ze maken het spel. Ze proberen in ieder geval het spel te maken. En dat gaat toch heel aardig, gaat het ze dat af. Op dit moment rechts voorin de bal probeert Cooper Love te bereiken. Dat lukt niet, want er zit een centrale verdediger van VVV Venlo tussen. Maar de toon is al aardig gezet, Sebas. Wat vind jij?
2: Goed kansje van Quispel. Hij kwam ook goed door over links. Hij probeerde hem volgens mij over de keeper heen te liften. Lukte net niet.
1: Nee. Nou, dat inderdaad. En FCM is hier niet gekomen om erachteraan te lopen. Want ze proberen echt het spel te maken. Met goede combinaties zijn ze er al een paar keer goed doorgekomen. Maar dan ontbreekt het nog even in die eindfase. Ook nu weer als de lange bal vanuit DD-ROM over de achterlijn verdwijnt. Want Cooper Love die kon die never nooit belopen. En VVV aan mag leggen voor een doeltrap. Gaat genomen worden door Clancy. Speelt hem terug op keeper Schoonderwald. Die houdt de bal even aan de voet. FCM met veel mannen naar voren. Dus het zal niet lang duren voordat de druk gezet gaat worden. Sterker nog, Veldhuis geeft op dit moment het signaal. Die loopt af op de keeper. En dan is de hele ploeg van Menno van Dam dat naar voren beweegt. En met succes, want VVV komt er niet uit en speelt de bal over de zijlijn, waardoor ze aan mogen leggen voor een ingooi. Halverwege de eigen helft van FCM staat Everink met de bal in de handen en probeert hij een vrije man te vinden. Kan nu ingegooid worden op DD Lom, doet hij niet. Kiest toch voor de bal naar voren. Nee, toch naar DD Lom. DD Lom met de bal in de voeten wordt gelijk onder druk gezet. Ja, dat is dan weer het gevaar. VVV Venlo neemt over. De hoogte van de 16 meter is het een goede kans voor VVV Venlo in de maak, maar het is ook heel goed meegelopen van Moeke, die uiteindelijk ervoor zorgt dat VVV Venlo niet verder komt dan een hoekschop. Het zag er misschien wel dreigender uit dan dat het daadwerkelijk werd. Maar Zuliani van VVV Venlo kreeg de bal toch aardig mee. En Moeke wist hem uiteindelijk ver genoeg opzij te drukken. Wel een corner.
3: FCM Live. Een gezamenlijk programma van Zo34 en RTV Drenthe.

0: Forever Yours van Nona. Gaan we terug naar VVV Venlo, FC Emmen, stand van zaken 0-0. Mark Mertens.
1: Ja, we gingen er net uit met de corner van VVV. Is uiteindelijk op niks uitgelopen. Toch wel een kans weer hoor voor VVV. Volgens mij was het Sandberger die de corner wist te knikken. Maar was het Karsjes die uiteindelijk goed op de plek stond. Waardoor hij een doelpunt wist te voorkomen. Uiteindelijk was het daarna nog FC Emmen dat er nog een keer goed tussen zat. En is het toch wel heel leuk om te zien hoe Cooper Love in het veld, rondrent. Want op het moment dat hij die bal aan zijn voeten krijgt, dan is gelijk de blik naar voren. En dan is gelijk het zicht op de goal. En dan wil hij gelijk zo snel mogelijk naar die goal toe om hopelijk voor meer te zorgen. Op dit moment Freddy Kwispel in balbezit ter hoogte van de 16 meter. Probeert hem door te spelen naar die Cooper Love. Dat lukt niet, want er zit een centrale verdediger tussen. Is het nog niet helemaal gedaan hoor. Bal nog steeds in de buurt van de 16 meter van VVV. Nu weten ze wel te ruimen. Spelen ze een lange bal richting de defensie. Of eigenlijk de aanval van VVV. Maar daar zit de defensie van FC Emmen weer goed tussen. Waardoor ze weer kunnen denken aan aanvallen. En dat is een beetje het spelbeeld wat we tot nu toe in de eerste kleine 13 minuten hebben. Het is FC Emmen dat het spel bepaalt. En VVV dat met lange ballen wel wat probeert. Maar er nog niet echt lekker uitkomt. Wel de grootste kans trouwens van VVV in deze wedstrijd kwam van die Dean Sandberger. Was al maar een minuut of vier voetballen. Toen knikte die de bal over. Maar daarna toch maar weinig gezien nog van de ploeg uit Venlo. Op dit moment Cooper Love in balbezit. 1-2'tje met Starring. Ter hoogte van de 16 meter van VVV bevinden we ons dan. Amadine met de actie naar binnen. Weet terug te leggen op Starring. Starring haalt uit. Maar dat schot is niet goed genoeg. Dat wordt geblokkeerd onderweg. Waardoor keeper Schonewald van VVV Venlo zo op kan vangen. Maar ja, dit is natuurlijk wel lekker voetballen voor FC Emmen als je zo begint. Want het is duidelijk dat VVV zoekende is. Er is ook een drukkozende Marinus Dijkhuizen langs de zijkant. Om zijn ploeg naar voren te krijgen. Om die bal in ieder geval naar voren te krijgen. Maar FC Emmen staat er gewoon goed op. Bal, nu in balbezit van de keeper Schonewald nog steeds. Ja, dat is ook een beetje het patroon wat we telkens zien. Het is de ballen, bal terug, bal breed. Vooral in ieder geval met die keeper wat proberen. En dan is het vaak een lange bal die dan opgevangen wordt door de defensie van FC Emmen. Op dit moment is Gorlic van VVV in balbezit. Nog steeds diep op eigen helft. En is het FC Emmen dat rustig druk zet. Rustig wat naar voren loopt. Wacht op het juiste moment om in te stappen. Wacht op het juiste moment om die bal af te pakken. En hopelijk naar voren te kunnen bewegen. Dat kan nu gebeuren. Als Everink dicht op zijn directe tegenstander zit. En goed druk houdt ook. Maar hij voetbalt zich daar aardig onderweg. Ik heb het dan over die behendige buitenspeler Ait Mouhou van VVV Venlo. Wat heet. Hij kan het spel verleggen naar de rechterkant van het veld. Zijn we intussen beland op de helft van FC Emmen. Gaat die bal toch nog weer even naar achter. Want FC Emmen, ja, die staan gewoon goed. Die hebben het blok aardig staan. En daardoor kan VVV zich er maar moeilijk doorheen voetballen. Nu kan misschien over de linkerkant. Als de blok, dat is de linksback van VVV Venlo, meegekomen is naar voren. En sterker nog, de bal goed afgeeft. Gaat nu heel snel de 16 meter in van FC Emmen. Probeert dan ook uit te halen. De blok nog een keer voor te leggen naar Zandberg. Wat heet. Zo tegen de verhouding inkop. Zandberg binnen. 1-0 voor VVV Venlo. En dan gaan de handen de lucht in. En dan gaat er een kusje richting het publiek. En dan kan dat wel eens betekenen dat Zandberg hier zijn laatste voetbalwedstrijd speelt. En nog veel belangrijker, Zandberg de 1-0 op het scorebord knikt. Dat is iets waar Menno van Dam zijn ploeg zo voor heeft gewaarschuwd. Denk om die lange spits. Denk om die lange ballen. En toch weet hij uit de rug van Dedele om te lopen en zo binnen te knikken. Sam Karsjes kansloos te laten. Maar dan kan het ineens heel hard gaan. Hè? Zo net bevonden we ons nog zonder gevaar op de eigen helft van VV Venlo. Ja. Binnen no time ligt hij erin.
2: Dit was een ouderwets gevalletje van vooral naar de bal kijken achterin. En even vergeten dat die lange spits zomaar ineens twee stapjes achteruit doet. Wegloopt uit je rug en de bal binnenknikt.
1: Ja, zonde voor FC Emmen, want dit was totaal niet nodig zou je zeggen. En daarmee scoort Dean Sandberger zijn derde van het seizoen. Serieuze interesse dus van Dynamo Boekarest voor die spits. Nou, hij zet zich hiermee wel weer even op de kaart. Hebben 16 minuten gespeeld, staat het 1-0 voor VVV Venlo.

0: Jonas Blue en Malive met Edge of Desire. Ja, met een 1-0 achterstand gaan we terug naar VVV Venlo tegen FC Emmen. Mark Mertens.
1: Terwijl Michael Breij de overtreding maakt op zijn directe tegenstander ter hoogte van de middenlijn ongeveer. Ja, het is zonde hoor wat FC Emmen laat gebeuren. Want ze stonden toch heel aardig te voetballen en VVV vooral achter de bal aan laten lopen. Maar het was linksback de blok van VVV Venlo die vrij kwam aan de linkerkant de bal vol wist te geven. En zijn spits Dien Zandbergen als een duveltje uit een doosje wist te bereiken. Uit de rug van Dede Lom weggelopen. En ja, dan is het een koud kunstje voor de man die de vorig seizoen nog 15 maakte. Die zette hier de 1-0 op het scorebord tegen FC Emmen na zo'n klein kwartiertje voetballen. Dus FC Emmen kijkt tegen een achterstand aan. Moet wat gaan gebeuren. Terwijl FC Emmen wel, ja, toch in die beginfase zeker de betere ploeg was. Dat zeg ik terwijl VV Venlo mag gaan ingooien. Dat gebeurt ter hoogte van de middenlijn. De bal gaat terug naar keeper Schoonewald. En die bewaart even de rust en de tijd en de controle om te kijken bij wie die bal kwijt kan. Niet te veel tijd heeft hij, want Koepelhof zet hem onder druk. En dan betekent dat hij de lange bal geeft naar de linker linksbuiten van VV Venlo. Dat is Ait Muhu, hele behendige voetballer. Maar die verliest het duel van Everink, waardoor FC Emmen over kan nemen. Is het Michael Breij in balbezit. Iets over de helft van VV Venlo. Speelt Amadine aan. Die gaat de actie maken tegenover zijn directe tegenstander De Blok. Maar komt er niet langs, want die krijgt goed rug. Nou probeert hij nog wel met een voorzet bij de tweede paal Koepelhof te bereiken. Maar die bal komt niet aan, waardoor hij over de achterlijn verdwijnt en VV Venlo weer een doeltrap mag gaan nemen. Ja, en dan is het spelbeeld toch ineens anders. Want nou moet FC Emmen niet proberen de 1-0 te maken, maar weer een gelijke stand op te gaan zoeken. Dus je bent nu eigenlijk meer aan het jagen.
2: Ja, dat klopt. Maar toch is het niet verstandig om ineens blind naar voren te gaan rennen, hoor Mark. Ze moeten vooral rustig blijven. Balletje van voet naar voet laten gaan. En nu zeker niet hals over kop proberen om gelijk die gelijkmaker te maken. Want je hebt nog, als ik zo naar de scorebord kijk, 70 minuten daarvoor.
1: Dat is tijd zat, zou je zeggen, om nog wat te kunnen forceren hier in Venlo. En dat moet ook gewoon lukken. FCM heeft zoveel aanvalsdrang dat je weet dat er nog genoeg kansen gaan komen. Kan hier misschien wel de basis voor komen. Bal in de voeten bij Everink, rechterkant van het veld. Speelt hem even terug naar Mouquet. Dat is de centrale verdediger van FC Emmen. Weten het spel te verplaatsen naar linksbuiten. Is een ingewikkelde bal van Dede Lom naar Veldhuis. Die heeft hem ook niet onder controle. VVV kon even denken aan aanvallen. Maar intussen zit FC Emmen er weer tussen. Dat is goed gedaan door het middenveld van FC Emmen. En zo proberen ze al combinerend weer verder naar voren te komen door dat gele blok heen van Venloers. En dat gaat ze aardig af. Want het is nu dan weer even de bal naar achter naar Dede Lom. Die probeert dan de bal naar voren te spelen. Dat lukt niet. Paasje opzij naar Mouquet. We bevinden ons de hoogte van de middenlijn. Nou is het wel de bal naar voren, naar Amadine. Maar ook die weet geen weg naar voren te vinden. En kiest weer voor de weg dus naar achteren. Het is lastig doorvoetballen voor FC Emmen. Maar je weet dat het op een gegeven moment gaat lukken. Want er is heel veel beweging voorin. Met onder meer Freddy Quispel. Met onder meer Koepelhof. Die veel in beweging zijn. Dit is ook goed gedaan van Van Hoven en Breij. Die combineren nu de ruimte vinden aan de rechterkant bij Everink. Die heeft heel veel ruimte. Die kan zelfs denken aan schieten. Doet hij niet. Het is de bal van Koepelhof op Veldhuizen. En die heet uit te halen. Maar dat schot dat vindt niet de weg naar de goal toe. Want die wordt geblokkeerd onderweg. Het was trouwens Michael Breij die schoot. Terwijl ondertussen de bal weer in Venlo's bezit was. Maar Staring ertussen probeerde te zitten. Deed hij wel met zijn handen. Dus Venlo mag een vrije bal nemen. Ja, je zegt het eigenlijk correct, hè, Sebas. Je moet het hoofd koel houden. En rustig afwachten op het kansje. Maar je weet ook dat Venlo steeds wat verder naar achter gaat lopen. En die ruimtes klein proberen te gaan houden.
2: Dit was goed gevoetbald van FC Emmen. Balletje ging vlot van voet naar voet. Ze kwamen rechts in de 16 door. Helaas kon Koepelhof net niet zo hard uithalen. Maar dit leek op voetbal. Zoals ik dan altijd tegen mijn teamgenoten zeg als het goed gaat.
1: En dan hebben we het over de vierde klasse?
2: Tweede klasse.
1: Tweede klasse. Oh, kijk aan. Sorry. Ja, tweede klasse. Hey, dat zit ook wel wat voetbal in. Nee, en dat voetbal zit ook zeker wel in de ploeg van Menno van Dam, hoor. En het komt er soms heel aardig uit. En dan weet je ook dat je tegen zo'n ploeg als Venlo dat nog meer moet gaan laten zien. Terwijl de Venloenaren nu in balbezit zijn. Bal helemaal naar achter bij keeper Schoonewald. Die krijgt weinig tijd. Want die wordt onder druk gezet door onder meer Koepelhof en Amadine. Alleen dat druk zetten, dat wordt niet goed uitgevoetbald. Want Venlo kan zo overnemen. Lopen ze daarbij wel de bal over de zijlijn. Dan wil Breij snel ingooien. Maar Amadine let niet op. Dan Venlo weer even in balbezit. Maar ja, die verspelen de bal in rap tempo weer. Waardoor FC Emmen weer kan nadenken aan aanvallen. Wat heet Michael Breij in balbezit. De hoogte van de 16 meter. Zag het dreigend uit. Maar wordt zo van de bal gelopen door Ait Mouhou. Dat is de rechtsbuiten van VVV Venlo. Waardoor het een beetje een pingpongwedstrijd lijkt af en toe. Dan is het heel kort balbezit voor Emmen. Heel kort balbezit voor Venlo. En nou mag FC Emmen weer een ingooien nemen aan de zijkant. Aan de rechterkant van het veld. Ter hoogte van de middenlijn. Wordt de bal even naar achter gespeeld. Weer teruggespeeld naar Michael Breij. Die gaat de voorzet geven richting Cooper Love. Maar die bal is veel te hard en veel te hoog. Cooper Love kan daar never nooit bij. Venlo weer in balbezit. Ja, het is wat rommelig af en toe. Het is soms heel mooi af en toe. Maar het allerbelangrijkste is dat het nog steeds 1-0 staat voor VV Venlo. Na 25 minuten voetballen.

0: Elvin Stardust Pretend. Gauw terug naar voetbal. VVV Venlo tegen FC Emmen. Hoe het gaat hoort u van Mark Marks.
1: 1-0 voor VVV na dat kopdoelpunt van Dien Zandberger. Was nu FC Emmen wel heel dichtbij hoor. Balletje op Cooper Love en die kopt hem heel mooi richting de goal. Leek er ook in te gaan, maar onderkant lat. En zo paste hij net van het net niet over de juiste kant van de lijn. Is het wel nog een hoekschop van FC Emmen genomen door Michael Breij. Maar die wordt weer weggeknikt door die lange Dien Zandberger. Ja, en zo zitten we toch al naar een vermakelijke pot te kijken. Wat af en toe een beetje rommelig is, maar af en toe ook wel heel erg leuk hoor. Heel spectaculair. FC Emmen nadrukkelijk op zoek naar die gelijkmaker. Naar die toch wel terechte gelijkmaker. Want FC Emmen laat toch wel het beste spel zien de eerste 27 minuten. Dat terwijl de bal aan de rechterkant van het veld bevindt bij Everink. Speelt hem even terug op Staring. Dat is de centrale middenvelder. Die bewaart even de rust. Dan is het Freddy Kwispel die zich aanbiedt. Heeft dan iets heel moois in gedachten. Wil dan van wel een kleine 30 meter op goal schieten. Maar dat schot wordt geblokt. En daardoor belandt de bal over de zijlijn. Mag FC Emmen wel aanleggen voor een inworp. En zo is het, wat ik net ook al zei, een hele vermakelijke wedstrijd om te zien. FC Emmen dat nadrukkelijk op zoek is naar die gelijkmaker. Kan nu misschien wel via deze kant. Als Dede Lom de bal erin slingert. Maar dan is het keeper Schoonewald van VVV. Die goed zijn goal uitloopt. En de bal zo uit de lucht kan plukken. Voordat een Emmenaar echt gevaarlijk kan worden. Maar hebben we nu toch echt wel het allergrootste gevaar gezien. Aan de kant van FC Emmen in de naam van Cooper Love, die de bal goed op zijn hoofd kreeg. Ook goed wist te knikken. Maar net iets te hoog, waardoor de bal onderkant lat toch nog aan de verkeerde kant van de lijn terecht kwam. En daardoor staat het dus nog steeds 1-0. Maar is het maar afvragen hoe lang dat nog gaat duren. Want er hangt een goal in de lucht. Laten we het daar maar op houden. Is het intussen Staring in balbezit, de hoogte van de middenlijn. Is het al een hele harde sliding van diezelfde Staring. Maar het spel mag doorgaan, want de bal is in bezit van VV Venlo. Dan wordt het goed verdedigd door FC Emmen. Waardoor FC Emmen weer kan nadenken aan aanvallen. Maar de lange bal, die wordt er uitgehaald door de Venloze verdediging. Voordat Cooper Love de spits van Emmen bereikt kan worden. Daar heeft Cooper Love het nog niet heel eenvoudig mee met die twee lange en sterke centrale verdedigers. Hij moet het duel daar aangaan met onder andere Clancy. Nou, volgens mij is die man een kleine 2 meter. Ja, dat wordt lastig kopduels winnen. Zeg ik, terwijl VVV mag ingooien. Halverwege de helft van FC Emmen is het De Blok met de bal in de handen. De man die de assist gaf aan Dien Zandberger. Met die goede bal richting de tweede paal. Waarvan Zandberger binnen wist te knikken. Dit doen ze alleen heel slordig. VVV Venlo, ze gooien hem in. Ze willen hem dan weer kaatsen op de ingooiende man, De Blok. Alleen die bal gaat zo over de zijlijn. Daar verwacht je toch misschien wel iets meer van als je ziet dat dat uit Mouhou is. Een behendige buitenspeler. Een die graag de directe tegenstander opzoekt om er voorbij te gaan. Dat hebben we hem nog niet heel vaak zien doen. Everink zit wat dat betreft goed in de wedstrijd. Dat is zijn directe tegenstander. FC Emmen in balbezit, diep op eigen helft. Namelijk, de bal is bij Sam Karsis, de doelman. En die kan het spel gaan verplaatsen naar de rechterkant. Gaat nu ook gebeuren naar Mouké, dat is de centrale verdediger. Die kijkt om zich heen. Waar staat er één vrij? Nou, die speelt het balletje breed. En zo is FC Emmen langzamerhand naar voren aan het bewegen. Kijken of ze daar een gat weten te slaan in die geel-zwarte muur van Venloers. Of Venlonaren, wat is het eigenlijk?
2: Venlonaren.
1: Venlonaren. Ja. En daar een bres in proberen te slaan in de muren. Ja, nou, inderdaad. Ja.
2: Ondertussen zie ik ook Marinus Dijkhuizen, die de trainer is, die voortdurend hier zenuwachtig heen en weer zit te lopen. Want ondanks dat Emma achter staat, wat je eigenlijk al de hele tijd zegt, zijn ze gewoon de betere ploeg vandaag.
1: Is dat zo? Statistiek in het voordeel van Emma?
2: Ik heb hier een lijstje voor me. Emma heeft 60% van het balbezit. Expected goals, dat is ongeveer gelijk. Staan ze allebei op 0,7. Maar het aantal schoten voor Emma, ze hebben al 8 keer op doel geschoten. Tegenover 5 van VVV. En 1 daarvan was dus die kopbal van Koepelov op de lat. En nu ook weer Emma aan de linkerkant van het veld. Komen door richting de 16. Een voorzet komt van links vanaf de achterlijn. Voorgetrokken voor de goal. Gaat over de goal.
1: Over alles en iedereen heen. Daar kon geen Emma nabij komen. Waardoor VVV op kan pakken. Maar dan is de FC Emma dat gelijk goed druk zet. Wel een overtreding maakt tijdens dat druk zetten. Overtreding gemaakt door Everink. Volgens mij was daar maar heel weinig aan de hand. Maar goed, de scheidsrechter heeft het gezien. En die heeft ook al gefloten. Bal diep op eigen helft van VV Venlo. Mogen ze weer naar voren gaan brengen. Ondertussen hebben we 31 minuten gevoetbald. De statistieken zijn allemaal zo'n beetje in het voordeel van FC Emmen. Behalve de allerbelangrijkste. belangrijkste. En dat is namelijk de score. Het staat 1-0 voor VV Venlo.

0: Shoop Shoop Song van Cher. Ja, als u juist ingeschakeld, we zijn nog steeds live bij de wedstrijd VVV Venlo tegen FCM. Waar FCM tegen achterstand aankijkt. Maar de rest hoort u van Mark Mertens.
1: Ja, achterstand nog steeds voor

ontzettend aardig spelend FC Emmen. Het is af en toe wat slordig, maar over het algemeen wordt het toch heel aardig gecombineerd. En dan zie je toch dat er echt wel een goed plan achter dit spel zit van FC Emmen. Maar goed, ze komen er nog niet goed genoeg door. Het ontbreekt nog wat in de eindfase. En dat terwijl Staring op dit moment in balbezit is. Diep op de helft van VVV Venlo is het even de bal terug naar DD Lom. Die weet Veldhuis te bereiken. Weet de bal goed door te spelen naar Van Hoven. Is nu ter hoogte van de 16 meter van VVV Venlo. Wordt die bal ook volgetrokken. Maar dan kan VVV Venlo verdedigen. Wordt de bal opgevangen door Michael Breij. Die gaat uithalen. Wat heet? De bal voor de goal nog bij Cooper Love. Weet ook zijn tenen tegenaan te krijgen. En dan via een Venlo's been of knie wordt die bal nog voldoende van richting veranderd, waardoor hij over de achterlijn verdwijnt. Mag FCM wel aanleggen voor een hoekschop. Die bal gaat genomen worden door Sybrand Veldhuis, die we net dus goed voor zijn directe tegenstanders aangekomen. Maar ja, de bal wil nog niet de goal in namens FC Emmen. Voorzet nu, of corner nu genomen richting de eerste paal. Kan weggekopt worden door VVV Venlo. Opgevangen door FC Emmen. Ter hoogte van de middenlijn bevinden we ons dan. En dan gaat de bal helemaal naar achter naar keeper Karsties, die de bal rustig aan de voet heeft. Ruimte vindt aan de rechterkant bij Everink, de rechtsback van FC Emmen. Zo zijn we 36 minuten onderweg. In stadion De Kool staat het dus 1-0 voor VVV Venlo. Maar, ja goed, lijkt het alsof FC Emmen toch wel steeds dichter in de buurt komt. Net al even met een kopbal van Jack Cooper Love, onderkant lat, die zo weer de verkeerde kant van de lijn in het veld insprong. En nu is het Amadine aan de rechterkant van het veld. De hoogte van de 16 meter weet de bal voor de goal te krijgen. Cooper Love dan op zijn hoofd. Maar ja, die kan daar niet veel meer mee dan de bal over de achterlijn koppen. Waardoor VVV Venlo weer mag aanleggen voor een doeltrap. En dat is dan ook wel echt het spelbeeld wat we tot nu toe hebben gezien. Zowel de beginfase als het middenstuk en de slotfase van de tweede helft waarschijnlijk. Dat FC Emmen toch de bovenliggende partij is. En VVV Venlo maar moeite heeft er door te komen. En dat zijn toch echt wel de verdiensten van een goed spelend elftal. Maar ja, ze kijken nog steeds tegen een achterstand aan. 1-0 namelijk voor de Venlo-naren. Terwijl Everink een overtreding maakt op zijn directe tegenstander uit Moehoe. Linkerkant van het veld bevinden we ons dan diep op de helft van VVV Venlo. Gaan ze wel denken aan opbouwen. Dat gaat gebeuren via de centrale verdediger Clancy. Weet de rechterkant van het veld te bereiken waar wat ruimte ligt. Bal wel weer terug naar achter gespeeld. Dan zit een Emmenaar ertussen. Mogen ze ingooien. En dan is die ingooi genomen. En dan zit opnieuw een Emmensbeen tussen. Waardoor ze op precies dezelfde plek nog een keer een inworp mogen nemen. Nu weten ze die bal wel beter te verdelen of beter te weg te spelen namens Venlo, namelijk richting de keeper, richting Schoonewal, die de bal maar rechts speelt. Er ligt wat ruimte voor VVV Venlo, maar ja, heel beperkt, want FCM staat gewoon heel aardig druk te zetten. Als ze dat doen, dan doen ze dat met z'n allen. En dan moet er een lange bal worden gegeven. En daar zitten ze tot nu toe bijna altijd tussen. En nu ook zit Everink ertussen, maar die stapt dan uit, waardoor de ruimte komt in zijn rug. En daar is dan El Maou weggestoken. Dat is die behendige buitenspeler. Die komt naar binnen toe. Weet de bal door te spelen naar de rechterkant van het veld. Maar die bal die is echt verre van goed, waardoor FCM over kan nemen. En nou ligt er wel behoorlijk veel ruimte aan de linkerkant, want VVV Venlo dacht aan aanvallen. En de ruimte wordt ook ingelopen door Van Hoven met de bal. Maar ja, die kiest dan toch weer voor de weg naar achter. FCM toch weer even terug in de juiste posities allemaal. En dan gaan ze weer aan opbouwen denken. Moet dan gebeuren via Moeke. En Moeke met de bal aan de voet. Die krijgt een deal van Zandbergen. Gaat naar de grond. Krijgt dan ook een vrije bal. Mag dan die vrije bal nemen. Ter hoogte van de middenlijn is intussen genomen. Gaat de bal naar rechts, naar Michael Breij. Die is er doorgelopen. Ja, die krijgt dan de steekpaas, maar die kan daar weinig mee. Die krijgt hem niet onder controle, waardoor die bal zo over de zijlijn verdwijnt. We hebben 39 minuten gespeeld. Maken we ons op voor het slot van de tweede helft. En staat er nog steeds 1-0 voor VVV Venlo.

0: duurt te lang.
1: Origineel van Glenn Faria, de maar gezongen door Davina Michel. Het duurt te lang. We gaan naar de slotfase van de eerste helft. VVV Venlo, FC Emmen. Mark Mertens.
2: Dat duurt zeker niet te lang, want er zijn nog 3 minuten op de klok. En dan is het rust in Venlo. En er staat 1-0 voor de thuisploeg. FC Emmen wel nog met een serieuze kans zojuist, hoor. Was het goed combinatiespel. En dan proberen ze via, volgens mij was het Michael Breij, het doel onder vuur te nemen. Alleen dat schot dat ging over en naast. En is het intussen wel Dean Zandbergen die ontsnapt. 1-op-1 loopt met zijn passies en... Een doelpunt maakt u, hoort het waarschijnlijk wel aan het thuispubliek, dat staat op. En dat is hartstikke blij hier natuurlijk, want Dean Zandbergen zet VVV Venlo op 2-0 voorsprong, vlak voor rust. Ik wilde nog zeggen dat ook VVV Venlo iets daarvoor nog een kans kreeg via een corner. Die werd niet getoucheerd, maar intussen ja, hebben ze dat doelpunt wel te pakken. Want het is Dean Zandbergen die weg wordt gestoken. En ja, het is een lepe spits, het is een gevaarlijke spits, het is een spits die je niet zo'n kans moet geven. Want dan maakt hij ze af. En daarmee schiet Dean Zandbergen zijn 4e doelpunt van het seizoen binnen. Ja, en dat is natuurlijk een enorme domper voor FC Emmen. Want ja, met een 2-0 achterstand de kleedkamer ingaan is nog heel anders dan een 1-0 achterstand. Dat terwijl je misschien wel de betere ploeg bent in de eerste helft. Maar ja, daar heb je natuurlijk helemaal geen zak aan, om het zo zacht aardig mogelijk te zeggen. Want je staat gewoon tegen een 2-0 achterstand aan te kijken. En dat is zuur voor FC Emmen, hoor. Dat is pijnlijk. Dat is niet zoals we deze eerste helft waarschijnlijk in gedachten hadden in Venlo. FC Emmen moet nu echt op zoek, naastig op zoek, naar een doelpunt. En eerst maar naar kansen en dan die kansen ook daadwerkelijk afmaken. Maar ja, dat zal waarschijnlijk meer van komen in de tweede helft. Want het is nog maar 1 minuut in de eerste helft voordat de scheidsrechter afluit voor de rust. Is het wel Veldhuis die ontsnapt aan de linkerkant. Probeert dan via een combinatie met Veldhuis door te spelen. Dat lukt niet, want er zit een Venlo's been tussen, waardoor ze mogen aanleggen voor een hoekschop. Ja, misschien dan maar vanuit een dode spelsituatie. Maar dit is niet de eerste hoekschop die Emma al heeft gehad. Alle zijn eigenlijk op niks uitgelopen. Dus kijken of hier misschien nu wat meer in zit. Michael Breij legt aan. 1 hand gaat de lucht in. Er wordt oorlog gemaakt in de 16 meter van Venlo. Bal gaat naar de tweede paal. Daar staat Mouquet. Maar daar staat ook de keeper van VV Venlo, Schoonewald. En die zegt dankjewel. Ik vang deze bal. En dan kan hij gelijk denken aan aanvallen. Wilde de bal ook snel verwerken naar de rechterkant. Dat gebeurt niet, want hij heeft de bal nu nog steeds in de handen. Gaat dan nu wel met een lange bal komen richting een van die spitsen van VV Venlo. Waaronder Dean Zandbergen. Die verliest het duel van Mouquet is het. Weet hem wel opnieuw te krijgen. Dan wint hij het duel wel. En kan VV Venlo doorvoetballen. Doorvoetballen aan de linkerkant van het veld. Maar ze kiezen natuurlijk helemaal niet gek voor de paas naar achter richting keeper Schoonewald. Want daar ligt alle ruimte. En dat terwijl de 4e official op dit moment de extra tijd aangeeft. Dat is 1 minuut extra tijd komt erbij. En ja, dat is zuur, hoor, voor FCM. Dat toch heel aardig deze eerste helft wist te voetballen. Maar tegen achterstand aan kijkt door Dean Zandbergen. Het is eigenlijk FCM tegen Zandbergen. Want in de 16e minuut was het al raak voor de spits van VV Venlo. En dus zo'n 2 minuten geleden, toen hij 1-op-1 afliep op Sam Karsties en de doelman eigenlijk kansloos liet, schoof de bal heel rustig rechts onder in de hoek. En maakte daarmee zijn 4e doelpunt van dit seizoen. Ja, dat is eentje, die heeft er wel zin in, hoor. En die heeft hier ook gelijk zijn marktwaarde met een paar ton verhoogd. Voor als er nog clubs interesse hebben. Het is intussen vechtvoetbal aan de linkerkant van het veld. Is het FC Emmen dat wil aanleggen voor een ingooi. Maar dat gebeurt niet, want hij gaat via een Emmens been uit. En dus mag VVV Venlo de ingooi nemen. Gebeurt diep op de helft van FC Emmen, wilde ik zeggen. Maar het hoeft allemaal niet meer, want de extra tijd zit erop. En dan zitten we toch naar best wel een vreemde wedstrijd te kijken, Sebas.
3: Ja, rare wedstrijd. We zijn eigenlijk continu tegen elkaar. FC Emmen is de betere ploeg hier. We spelen ook gewoon goed. De bal gaat vlot van voet naar voet. Krijgen kansen. En als we naar het scorebord kijken, dan staat het 2-0 voor de thuisploeg. Ja, daar heb je dan niet veel aan dat je lekker speelt. Want je geeft 2 keer eigenlijk best wel eenvoudige goaltje weg. Eerst laat D.D. Lom volgens mij Zandberg uit zijn rug weglopen. Kan zo binnenknikken. Ja, en 5 minuten voor rust mag hij alleen op de keeper af. En de spelers van FC Emmen staan erbij en ze kijken ernaar.
2: U hoort het goed. FC Emmen kan zichzelf dit aanrekenen, deze 2-0 achterstand. Er moet wat gebeuren, er moet wat veranderen. FC Emmen moet in de tweede helft op zoek naar doelpunten.
3: Van wie dan?
2: ja, Kupolov heeft een keer op de lat gekopt. Ja. Freddy Quispo had in het begin nog een kansje. Hè, als je dat vergelijkt met de kansen die we tot nu toe al hebben gezien. We gaan het meemaken. Misschien tovert Menno van Dam nog iets uit zijn hoed. Laten we het hopen, want FC Emmen is echt wel een betere ploeg. En ja, dan verdient het eigenlijk ook om te winnen. Ondertussen zijn de ploegen de kleedkamer ingegaan. En gaan wij ook even een glas water en een kop koffie halen. Over een kwartiertje zijn we bij u terug.

0: Hey Tess.
1: Hey, leef je weer een beetje naar gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
8: Nee, Attents met ds.nl.
9: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
10: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland. En ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
11: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
10: kozijnen. Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
12: Dit is Radio Drenthe.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
14: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
15: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
16: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
17: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
19: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
20: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
18: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
21: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we ook alweer?
22: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
25: FC Emmen Live.
26: Een gezamenlijk programma van Zo34 en RTV Drenthe.

0: Zo34 en RTV Drenthe.
1: FC Emmen Live.
2: Zo34. We gaan ons langzaam opmaken voor de tweede helft van de wedstrijd. VVV Venlo tegen FC Emmen. In Stadion de Koel, Mark Mertens en Sebastian Meijwaard. Ja, geen goede eerste helft.
3: Geen goede eerste helft. Tegen 2-0 achterstand kijken de Emmenaren aan. Dus er moet iets veranderen in de tweede helft. Er moeten in ieder geval doelpunten komen. Wil je hier nog met een resultaat weggaan? Dus ik ben benieuwd wat trainer Menno van Dam uit zijn hoge hoed heeft getoverd. Ik denk dat we in ieder geval wel één wissel krijgen. Dat Abdoulatif zometeen erbij gaat komen. Maar dat weten we over een paar minuten zeker. Want beide ploegen zitten nog in de kleedkamer. Oftewel, we hebben nog tijd voor een kort plaatje. En dan gaan we zo beginnen aan de tweede helft.

0: What a Wonderful World. Ja, we gaan ons opmaken voor de tweede helft. De spelers samen weer op het veld. Mark Mertens en Sebastian Meijwaard doen het verslag. Heren, welkom terug.
1: VV Venlo net afgetrapt voor de tweede helft. Thuisploeg nog steeds dus met 2-0 voor naar twee doelpunten van Dien Zandbergen. Ja, dat deed hij ontzettend aardig. Ondertussen is er één speler van VV achtergebleven in de kleedkamer. Dat is namelijk Schalk. Die is achtergebleven en voor hem in de plek Odris. Dat is een aanvaller voor een aanvaller. Dus wat dat betreft verandert er weinig qua veldbalans hier in Venlo. Ja, die Zandbergen is al een paar keer te sprake gekomen. Die staat dus onder zeer serieuze interesse van Dynamo Bucharest. Ploeg op het hoogste niveau in Roemenië. Koploper daar ook. En met deze twee doelpunten heeft hij zijn marktwaarde waarschijnlijk met een tonnetje of vijf wel verhoogd. Dus dat doet hij ontzettend goed. Alleen die transfer, die komt net even iets te laat voor FC Emmen. Want dankzij deze twee doelpunten moet FC Emmen toch heel erg nadrukkelijk en heel erg snel ook op zoek naar een aansluitingstreffer. Kan misschien via de rechterkant, via Amadin, heeft de bal in de voeten. Komt er niet langs, speelt dan de bal via een tegenstander uit. Heeft intussen Everink al ingegooid. Doet hij niet heel handig, want VV Venlo kan overnemen. Aan de linkerkant van het veld is het die behendige voetballer. Die hebben we ook al een paar keer genoemd, die Aitemouhou. Hele goede speler, één om in de gaten te houden. Die gaat af en toe zijn mannetje heel behendig voorbij. Nu komt hij er niet langs, kon FC Emmen verdedigen, ook uitverdedigen. Maar VV Venlo neemt over. Wat heet aan de rechterkant van het veld. Komt naar binnen. Schotje naar de verre hoek. Maar die wordt geblokt door DDOM. Waardoor hij over de achterlijn verdwijnt. Oh, hij is geblokt door een Venlo's been. Dus dan zal hij waarschijnlijk via Zandbergen gegaan zijn. Nee, toch niet. Er is een beetje verwarring aan de kant van de scheidsrechters op dit moment. Jij hebt het beter gezien.
2: Nou, weet je hoe dat komt? Zowel de grensrechter als de scheidsrechter. Die liepen inderdaad al weg om een doeltrap te geven. Maar het waren de spelers van FC Emmen. Die zich klaar gingen maken voor de hoekschop. En toen dacht de scheidsrechter, ho, die spelers die hebben het vast goed gezien. Die weten wel hoe het zit. Ik ga een hoekschop geven, waardoor nu VVV een hoekschop mag nemen.
1: Bijzonder sportief van de Emmenaren. Niet zo handig, dat kun je er dan ook weer bij zeggen. VVV mag in ieder geval zich klaarmaken voor de eerste hoekschop van de tweede helft. Die gaat nu genomen worden. Veel beweging in de 16 meter. Sam Karsjes gaat de lucht in, maar er is al gefloten. Voor een overtreding op Staring. Zandbergen met de overtreding op Staring, waardoor FC Emmen aan mag leggen voor een vrijbal in de eigen 16 meter. Ja, zo zitten we toch wel naar een hele bijzondere wedstrijd te kijken. Want als we de eerste helft even kort moeten samenvatten. FC Emmen met de beste statistieken. VV Venlo met de doelpunten.
2: Ja, VVV dus met de belangrijkste statistiek.
1: En dan kijk je zo ineens tegen een 2-0 achterstand aan. Dan kun je nog zo leuk voetballen, nog zo goed zijn. Het allerbelangrijkste is natuurlijk om gewoon die wedstrijd hier te winnen. Dus dan misschien maar met een beetje minder mooi voetbal. En wat meer proberen te forceren. En in ieder geval proberen een aansluitingstreffer te maken. Ik had verwacht dat Menno van Dam al wel zou gaan wisselen. Maar dat houdt hij nog even vast op deze manier. En dat is misschien ook helemaal geen gek idee. Want Veldhuis, dat is de linksbuiten van FCM, is op dit moment in balbezit. En dat is ook wel een van de meest creatieve spelers op dit moment aan de kant van FCM. Hij probeert zijn mannetje te passeren, dat lukt niet. Dus kiest ervoor om de bal terug te spelen. Dan is er wel een overtreding gemaakt op diezelfde Veldhuis. Door Zuliani, de man die ook bekend is geworden van de scheenbeschermers. Als kauwgom.
2: Hoe was hij dat?
1: Kauwgom dingetje, een kauwgom verpakkingje te hebben als scheenbeschermer.
2: Yeah.
1: Heeft het misschien voorbij zien komen, misschien ook niet. Nou, in ieder geval, spelers tegenwoordig hebben maar hele korte kleine scheenbeschermers. Zuliani van VV Venlo maakt het heel bond. Die deed een verpakking van een kauwgommerk bij zijn sokken in. Goed, die met de overtreding dus op Veldhuizen, waardoor FC Emmen aan mag leggen voor een vrije bal. Linkerkant van het veld, ter hoogte van de 16 meter van VV Venlo. Dus die bal die zal er in één keer ingeslingerd worden. Kijken of hier misschien nog een variant op bedacht is. Er staan een hoop mensen in ieder geval in de 16 meter van VVV Venlo. En dan probeert Van Hoven zich kort aan te bieden. Maar gaat Breij toch die bal erin slingeren. Naar de eerste paal, daar gaat ook een speler van FC Emmen de lucht in. Maar die kon er net niet bij om die bal te verlengen. Dus VVV kopt weg. Ver terug op de helft van FC Emmen. Want intussen is de bal bij de voeten van Sam Karsjes. Dat is de doelman van FC Emmen. Hebben we een kleine 6 minuten gespeeld. En staat het dus nog steeds 2-0 voor VVV Venlo.

0: Rosanne, Nick en Simon. Gauw weer terug naar Emmen die uitspeelt tegen VVV Venlo. Achterstand 2-0. Mark en Sebastian.
1: Weinig gebeurt tijdens de plaat van Rosanne, van Nick en Simon. Eigenlijk helemaal niks. FC Emmen wel nog steeds de bovenliggende partij met het beste combinatiespel. Laten de bal heel aardig van voet naar voet gaan. Maar ja, uiteindelijk moet er dan een eindstation gevonden worden. En daar hebben ze nog aardig wat moeite mee om het daar maar op te houden. Er zijn wel drie spelers, drie aanvallers heel druk bezig met de warming-up. Dus ik denk dat het niet heel lang gaat duren voordat we wissels gaan zien. Dat terwijl FCM op dit moment kan aanleggen voor een schotje. Freddy Kwispel is dat, ter hoogte van de 16 meter. Maar zijn schot gaat over en naast. En die drie spelers die zo druk aan het warmlopen zijn, dat zijn Mustafa Abdulatif, Hoya Bapur en ook, volgens mij als ik me niet vergis, Daan Lambers. Dus dat zijn drie aanvallend ingestelde spelers. Nou, die mogelijk het verschil wel kunnen maken op het moment dat ze in gaan vallen. Maar op dit moment houdt Menno van Dam zijn wissels nog rustig aan de zijkant. En moeten deze elf namen het nog voor elkaar zien te boksen hier in Venlo. Waar het nog wat stroefjes verloopt om het daar op te houden. Venlo is op dit moment in balbezit. Ter hoogte van de eigen 16 meter proberen ze de weg naar voren te vinden. Dat gaat nu lukken via de rechterkant van het veld. Maar dan zit FCM er uitstekend tussen. Biedt Cooper Love zich aan. Is wat uitgezakt vanuit de spitspositie. Weet de bal te verleggen naar Veldhuis. Die komt er langs. Nou, hier zit misschien wel muziek in. Weet de bal terug te leggen op Freddy Kwispel. Ter hoogte van de 16 meter haalt uit. Maar dat schot is echt, echt niet goed genoeg. Dat heeft hij wel eens beter gedaan dit seizoen ook al. Want ook nu weer hoog over en naast. Freddy Kwispel zit nog niet heel lekker in de wedstrijd. Nee, ik denk ook dat een van de wissels gaat zijn over een paar minuten. Goed, VVV Venlo mag dus weer aanleggen voor een doeltrap. En ook zo lijken we waarschijnlijk weer een soort eerste helft voor onze neus te zien, Sebas. Met een beter spelend Emmen.
2: Het is toch wel wat gezapig, vind ik, tot nu toe in de tweede helft. En dat hoekschopmomentje van zo net, dat was misschien wel tekenend. Als je al spelers al allemaal, tikkeltje naïef misschien wel, duidelijk maakt aan de scheids dat het een hoekschop is, ja, dan wordt het ook misschien niet wat.
1: Nee. Nou, laten we het hopen voor iedereen die Emmen een warm hart toedraagt dat wel gaat gebeuren. Intussen is het aanvallen geblazen voor FC Emmen. Maar weet VVV Venlo heel netjes die bal te verwerken. Door gewoon terug te koppen op de keeper. En die kan dan de bal in de handen nemen. Maar ja, VVV Venlo hebben ook niet echt uitgespeelde kansen gehad hoor. Het waren twee prima individuele goals van Zandbergen. Maar daar blijft het dan ook bij. Hier zitten ze er nu wel goed tussen. VVV Venlo in de aanval ter hoogte van de 16 meter van FC Emmen. Zit misschien nog wel meer in. Die bal wordt volgelegd naar de linksbuiten van VVV Venlo. Maar die bal was veel te scherp en veel te hard. Waardoor hij over de achterlijn verdwijnt. En Emmen kan aanleggen voor een doeltrap. Maar dit zijn wel momentjes waar ze voor moeten waken. Want dit is overduidelijk waar VVV Venlo op loert. Op een foutje in een inspeelpaas. Of op een keer goed druk zetten. En dan heel snel met een paar mensen eruit zijn. Waken. Blijven waken dat je straks niet tegen een 3-0 achterstand aankijkt. Want dan wordt het wel een heel ingewikkelde missie. Intussen FC Emmen de bal verspeeld. En zit het voetbal, wat we de eerste helft een paar keer toch wel hebben beloond, nu weer iets minder erin. FC Emmen speelt de bal zo de defensie in van VVV Venlo. En daardoor kunnen de Venlonaren weer denken aan aanvallen. Dat gaat gebeuren via de voeten van Schoondewald. Die kan zo opbouwen. Dat is de keeper van VVV Venlo. Speelt het middenveld in. Wordt ook geen druk gezet door FC Emmen. Wacht eigenlijk een beetje af. Proberen de mensen goed neer te zetten. En dan proberen ze er op een gegeven moment tussen te zitten op het moment dat de bal naar voren wordt gespeeld. Maar ja, op het moment dat er niemand druk zet op de man met de bal aan de voeten, ja, dan gaat die paas ook niet komen. Nu dan wel. En dat is echt een bijzonder slechte paas van Clancy, want die speelt zo de bal in de voeten van de centrale verdediger van FC Emmen. Weten dan ook over te nemen, proberen gelijk het spel te verleggen naar de linkerkant van het veld. Maar die bal gaat over de zijlijn. Wel via een been van een Venlose speler, dus mogen ze aanleggen voor een inworp. Hebben 58 minuten gevoetbald in Venlo. Dus FC Emmen nadrukkelijk op zoek naar de aansluitingstreffer. Lijkt er ook een wissel aan te komen. Maar staat het nog 2-0.

0: DJ Thomas Hooked on a Feeling. Gaan we trouwens weer terug naar voetbal. Want VVV Venlo tegen FCM. Stand van zaken wordt van Mark Mertens en Sebastian Meijwaard.
1: 2-0 nog voor VVV Venlo. Wel een wissel aan de kant van FCM. Veldhuis, een van de, nou ja, wat mij betreft, creatiefste en gevaarlijkste mannen aan de kant van FCM is er afgehaald. Abdulatif voor hem in de plek. Abdulatif die ook in de tweede helft tegen Jong AZ vorige wedstrijd erin kwam. En toen een perfecte, uitstekende indruk achterliet. Die man, nou ja, die weet wel van voetballen. En ook nu, hij kreeg de bal aangespeeld. Maakte een individuele actie en nam gelijk het doel van Juri Schoonewald. De keeper van VVV onder vuur. Dat schot was alleen niet goed genoeg en ging net naast de goal. Maar dat is misschien wel de dreiging die je nodig hebt. Terwijl Koepelov er nu heel aardig doorheen dribbelt. Maar zijn schot is eigenlijk ook wel heel aardig. Maar keeper Schoonewald staat gewoon goed opgesteld en houdt die bal tegen. Ja, ik durf het bijna niet nog een keer te zeggen. Maar er hangt een doelpunt in de lucht, zou je haast zeggen. Maar laat ik het vooral niet jinxen, noemen ze dat dan? Nou ja, goed. Emmen mag een hoekschop nemen. Is intussen genomen. Amadine, linker, rechterkant van het veld, speelt Staring in. Die speelt de bal naar Evering. Die staat aan de rechterkant nog opgesteld. Wil de bal voorgeven. Lukt uiteindelijk. Freddy Quispel komt dan voor zijn directe tegenstander. Maar die weet toch zijn voet er eerder tegen aan te zetten. Waardoor die bal weer richting de middenlijn gaat. Daar pikt Van Hoven van FCM hem op. Speelt Dede Lom in. Dede Lom probeert dan met een lange bal de andere centrale verdediger die daar nog stond te bereiken. Maar dat loopt niet goed af. Want VV Venlo kan ook overnemen. En dan steekt zo Dien Zandbergen weg. Die kan zo op zoek misschien wel naar zijn derde, maar die speelt de bal af naar zijn medespits Odries. En die speelt
2: de bal.
1: Ja, u hoort het. Het staat 3-0 voor VV Venlo. En het is niet Zandbergen deze keer, maar het is Giuliani die goed door is gelopen. En mijn collega dacht aan buitenspel. Het leek vanuit deze positie ook op dat hij ietsjes achter de verdediging stond. Maar niks is minder waar, want de scheidsrechter heeft al gefloten en naar de middenstip gewezen. FCM staat gewoon met 3-0 achter tegen VVV Venlo. Ja, dat is de eerste kans van Venlo. En gelijk weer een doelpunt. FCM speelt tegen een zeer, zeer effectief en efficiënt VVV Venlo. Dat aan een halve mini-kans om het daar maar op te houden genoeg heeft om een doelpunt te maken. En dat doen ze gewoon uiterst goed. Want ja, als je de niet uitgespeelde kansen krijgt. Of niet de uitgespeelde kansen komt. Niet tot uitgespeelde kansen komt, maar van de kleine kansen wel om mee te zetten in het doelpunt. Ja, dan is het spelen met vuur FCM. Want dan is elk klein foutje genoeg om tegen het doelpunt aan te lopen. En dat is wat er nu ook aan de hand is. We hebben 63 minuten gevoetbald. En FCM kijkt tegen een 3-0 achterstand aan. En moet echt naastig en heel snel op zoek gaan naar die aansluitingstreffer. Wil het hier nog enigszins resultaat halen. Maar ja, dat resultaat, daar durft denk ik nu helemaal niemand aan te denken aan de kant van FCM. Want dat is op dit moment heel, heel ver weg. 65 minuten op de klok. 3-0 voor VVV Venlo.

0: Blondie met Sunday Girl. Voor de mensen die zojuist hebben geschakeld, live aanwezig bij VVV Venlo tegen FC Emmen. Waarbij FC Emmen tegen een achterstand aankijkt van 3-0. En of ze dan goed maken, kunnen maken, hoort u van Mark Mettens.
1: Ja, gaat in ieder geval gebeuren met wat wissels in de ploeg van Menno van Dam. Die heeft namelijk Luca Denk gebracht. Die is voor Amadien gekomen. En Van Hoven, die heeft het veld verlaten als de linksback. En voor hem in de plek Daan Lammers, dat is een spits. Dus dat is een aanvallende wissel. Zo probeert FC Emmen hier toch nog iets te forceren en er iets van te maken. Want een 3-0 achterstand, ja, dat is toch niet iets wat ze van tevoren rekening mee hadden gehouden waarschijnlijk in Emmen. Intussen heeft ook trouwens VVV Venlo gewisseld. De man van de wedstrijd, Dean Zandbergen. Het is eigenlijk Zandbergen tegen FC Emmen. Heeft het veld net verlaten. En dat zag er een beetje uit als een publiekswissel. Alsof dit misschien wel zijn laatste wedstrijd is geweest. Want hij kreeg een staande ovatie van Stadion De Koel. En ook niet minder dan terecht. Want ja, hij zat er gewoon lekker in. Scoort 2 doelpunten. En is wel hard op weg naar Dynamo Boekarest uit Roemenië. Intussen is FC Emmen in balbezit. En dan legt Michael Breijum voor de goal. En dan komt Daan Lammers heel goed naar de eerste paal toe. Verlengt die bal ook goed. Maar die bal spat uiteen op de paal. Is nog steeds FC Emmen in balbezit. Linkerkant van het veld. Abdulatif geeft hem mee aan Dede Lom. Die trekt hem terug. Laat hem lopen voor Daan Lammers. Nog een keer schoot. Dat is Freddy Quispol. Heeft hem dan voor de voeten. Maar die jaagt de bal over de goal van VVV Venlo heen. Ja, dan kun je ook zeggen dat het misschien hier en daar wat pech is. Ja, kun je het pech noemen. Hij moet gewoon rustiger blijven. Want dit is al de derde keer dat Freddy Quispol toch in schotpositie is. Kansrijke positie wil ik hem misschien nog niet noemen. Maar hij kan wel uithalen. En tot 3 keer toe jaagde die bal toch best hoog. En nou ja, een beetje roekeloos over.
2: Deze had hij moeten maken. Hier kreeg hij de bal op een metertje op 5 van de goal. Binnenkant voet in het hoekje. Maar ja, wat nam hij hem eigenlijk? Een beetje bovenop zijn vreef of zo. Schoot hij hem toch over. De kans daarvoor, dat was een moeilijke. Die kwam op de paal. Daar was Emma ook al dichtbij.
1: Ja, dus het kan zomaar ineens heel hard gaan. Hè? FC Emmen in ieder geval wel nadrukkelijk aan het aanvallen. Ook met een extra mannetje erbij in de voorhoede. Want ook Menno van Dam, de trainer van FC Emmen, heeft door dat het niet zo gaat lukken. Zoals de huidige situatie was. Dus hier en daar aanpassingen gemaakt en gedaan. Om te kijken of ze toch nog hier iets kunnen forceren. Moet dan wel snel gaan gebeuren hoor. 70ste minuut zijn we intussen beland. En FC Emmen kijkt dus tegen die 3-0 achterstand aan. Dat terwijl Michael Breij de bal bij Koepelhof krijgt. Koepelhof in de 16 meter. Legt de bal voor en Freddy Quispol opnieuw. Freddy Quispol jaagt die bal opnieuw over. Ja, het wordt een beetje terugkomend element op dit moment, op deze manier. Maar nu heeft hij echt een open schietkans. En moet hij deze bal eigenlijk gewoon maken als spits of aanvallende middenvelder zijn. Iemand die al 4 doelpunten gemaakt heeft dit seizoen. Dan had hij echt wel zijn 5e op de schoen liggen. En had hij echt wel een doelpunt mogen maken voor FC Emmen. Maar het lukt hem tot dusver nog niet. Hoe zijn de statistieken eigenlijk tot nu toe?
2: Ja, wat jij zegt, hè, kans op kans voor FC Emmen toch wel een beetje. Ik zie dat ze al 23 keer op goal geschoten hebben. Van die 23 schoten gingen er maar 4 op doel. En dat somt eigenlijk misschien wel een beetje op het verhaal van de wedstrijd. Want als jij 23 keer schiet, maar 4 keer de bal op goal weet te krijgen, dat betekent dat je de keeper van de tegenstander wel erg weinig aan het werk zet. Ondertussen zie ik ook weer dat er gewisseld wordt bij VVV Venlo. Waar Thomas Jansen in de ploeg komt. En wie eruit gaat, is Ait Mouhou. Oh, dat is het dribbelaartje waar jij het over had. Komt dus Jansen in de ploeg. En ja, het balbezit is ook duidelijk in het voordeel van FC Emmen. De enige statistiek die niet in het voordeel is van FC Emmen, die zien wij daar tegenover ons heel groot op een ledscherm. Dat zijn de goals.
1: Ja, dat zijn misschien nog wel ook. Dat is de belangrijkste. En dan kun je nog de betere partij zijn. Maar ja, je kijkt gewoon keihard tegen een 3-0 achterstand aan. Tegen een heel efficiënt en effectief VVV Venlo. Die de kleinste kansen om weten te zetten in doelpunten. Het was Dien Zandbergen in de 16e minuut. Met een goede kopbal. Dien Zandbergen in de 43e minuut. 1-op-1 weggestoken. En het was niet heel lang geleden in de 63e minuut. Zuliani die de bal voor zijn voeten kreeg en zo'n beetje voor open goal in wist te schieten. En dat is zuur voor FC Emmen, want die gingen hier toch met hele andere intenties heen, kunt u zich waarschijnlijk wel voorstellen. Ze probeerden natuurlijk alles aan te doen om nog enigszins hier wat te forceren en een resultaat hier weg te halen. Maar ja, dat resultaat halen wordt natuurlijk steeds ingewikkelder. Nog een dikke 20 minuten op de klok, terwijl Breij klaarlegt voor Daan Lammers. Maar diezelfde Michael Breij staat buiten spel. En dus mag VVV Venlo aanleggen voor een vrije bal. Diep op eigen helft hoor, sterker nog in de 16 meter. En dan kan VVV Venlo misschien wel weer denken aan aanvallen. Terwijl de harde kern nog een keer van VVV Venlo nog een keer de ploeg nog een keer naar voren toe probeert te roepen en te schreeuwen en aan probeert te moedigen. En wat dat betreft hebben ze wel een heel geinig stadion hoor, VVV Venlo. Het heeft een beetje het karakter en de sfeer van een amateurclub. Maar niks is minder waar. VVV Venlo gaat gewoon bovenin meedraaien als ze hier vandaag weten te winnen. Is het wel FCM in balbezit op dit moment. Linkerkant van het veld. Goed gewerkt door Abdulatif. Speelt Cooper Love in. Cooper Love loopt naar voren richting de 16 meter van VVV Venlo. Maar daar zit de Venlo's been tussen. En dus mogen ze een hoekschop gaan nemen. Want de bal is over de achterlijn gegaan. Is het diezelfde Abdulatif die net nog een goed paasje gaf. Die achter die bal gaat staan. Lange mannen zijn mee naar voren. Waaronder D.D. Lom en Mouke. Dat zijn de twee centrale verdedigers. Bal wordt richting de penalty stip geslingerd. Daar staat Cooper Love. Maar de langste man van VVV Venlo staat daar ook. En die wint dat kopduel. Is het wel FCM dat kan opvangen? Rechterkant van het veld zijn we dan beland. Bal in bezit bij D.D. Lom. Die speelt Breij in. 16 meter. Weet open te draaien. Maar de bal schiet al van zijn voet af. Waardoor VVV Venlo weer kan verdedigen. De bal wel gelijk zo hard en zo ver mogelijk naar voren rost. En dus in balbezit komt bij keeper Karsis. De doelman van FCM. Die verlegt het spel gelijk naar de linkerkant. Richting Abdulatif. Oh, die valt lekker in hoor. Probeert nu met buitenkantje rechts Koepelhof te bereiken. Maar die bal die is net even een beetje te hard. Net even een beetje te strak. En VVV Venlo zit ertussen. Jaagt de bal wel over de zijlijn. FCM mag ingooien. Ter hoogte van de middenlijn. En dit is wel het spelbeeld wat we eigenlijk, nou, met uitzondering van een paar minuten misschien, maar de hele wedstrijd wel hebben gezien. FCM dat aan het aanvallen is. FCM dat het spel aan het maken is. En VVV Venlo dat de doelpunten maakt. Het is nu Daan Lammers weggestoken in de 16 van VVV Venlo. Probeert dan de bal voor te krijgen, maar dan zit er een Venlo's been tussen. En daar loopt het dus telkens op stuk. Telkens weten ze niet dat eindstation te vinden om die bal binnen te krijgen. Bal binnen te werken. Bal binnen te schieten. Het is wel een paar keer dat ze er aardig doorheen kwamen hoor. Met Freddy Quispel, die een paar hele goede schotkansen heeft gehad. Maar dan niet rustig genoeg blijft. En die ballen overjaagt. Ja, dat is zonde. Daar kun je op terugkijken dat misschien wat feller en wat scherper had gemoeten. FCM mag aanleggen voor een hoekschop. Luca Denk staat erachter. Bal naar de eerste paal. Daar staat ook een Venlo-verdediger. Die kopt die bal weg. En intussen is er ook een overtreding gezien door de scheidsrechter. En dus mag VVV Venlo aanleggen voor een vrije bal. In de eigen 16 meter is het steeds pijnlijker aan het worden voor FCM. Als je kijkt naar de stand en naar de klok die stukje voor stukje en beetje bij beetje doortikt. Intussen staat er nog maar 15 minuten op het wedstrijdprogramma vandaag. Dan hebben ze dus nog 15 minuten de tijd om iets voor elkaar te boksen. Kan misschien nu gebeuren via Daan Lammers die het kopduel verliest. Bal komt in bezit bij Staring. Maar die is niet rustig. Die had alle tijd en ruimte. Maar schiet die bal zo over de zijlijn. En dat is dan ook wel een beetje typerend van deze wedstrijd. Soms is het heel goed. Soms is het heel leuk om naar te kijken. En soms is het ook wel heel moeizaam. En is het soms ook onbegrijpelijk, de keuzes die ze maken. Intussen is het Abdulatif in balbezit. De hoogte van de middenlijn. Maar loopt die bal over de zijlijn. VVV Venlo mag ingooien. Ik heb het al een paar keer gezegd. Ze staan achter. FCM hier met 3-0 bij VVV Venlo. Nog een kwartier te spelen.

0: Matchbox, Buzz en Diddlitz. Ja, de slotfase van de wedstrijd is eraan te komen. FC Emmen zal uit een toverdrank moeten drinken om de lastige nul weg te krijgen. Mark en Sebastian.
1: Nou, dat is inderdaad heel aardig geformuleerd. Toverdrank moeten drinken om hier toch nog een resultaat te halen. Ja, eerlijk is eerlijk. Het wordt nu toch wel heel ingewikkeld hoor. VV Venlo op een hele comfortabele 3-0 voorsprong. Wel wissels weer bij beide ploegen. Hendricks net ingevallen. Moet er weer uit. Heeft een schouderblessure voor hem in de plek Smit. Dat is ook gewoon een aanvaller voor een aanvaller bij VVV Venlo. En bij FC Emmen is uit de ploeg Staring. Die net nog een waardeloos paas gaf. En voor hem is Hoya Bapur erbij gekregen. En intussen zien we de scheidsrechter aan twee spelers een gele kaart geven. Dat zijn namelijk Dede Lom en Suliani van VVV Venlo bedoel ik. De man van de kauwgom pak als scheenbeschermer. Nou, je kan er alles van vinden, maar hij heeft geen stinkadem in tijdens de wedstrijd. Die krijgen beide geel, want die kunnen het niet eens worden met elkaar. En die lagen al een paar keer eerder overhoop. Ja goed, het heeft natuurlijk verder weinig effect qua volgende wedstrijden of schorsingen. Het is vooral gewoon heel erg onhandig wat ze beide doen. FC Emmen in balbezit ter hoogte van de 16 meter speelt Dede Lom Moeke aan. Moeke speelt hem gelijk door naar Luca Denk ter hoogte van de middenlijn bevinden we ons dan. En dan lopen er aardig wat mensen naar voren hoor bij FC Emmen. Waaronder Michael Breij, nu in balbezit, rechterkant van het veld. Ter hoogte van de 16 meter slingert die bal voor. Daar staan twee man. Daar staat ook nog iemand achterin, namelijk Abdul Latif. Maar de bal kan worden verlengd door een fanloos hoofd. Waardoor FC Emmen aan mag leggen voor een ingooi aan de zijkant. Aan de linkerkant ter hoogte van de middenlijn. Die bal gaat wat verder naar achter. Dan wordt een verre paas gegeven door Luca Denk. Weer naar de rechterkant van het veld waar Michael Breij nog stond. Die bal komt alleen niet aan. In tweede, derde instantie wel. Michael Breij, goede aanname, probeert dan middenveld te bereiken via Daan Lammers. Dat gaat goed. Daan Lammers verlegt hem richting Freddy Kwispel. Freddy Kwispel dan in balbezit. Verlegt hem weer naar de linkerkant. Nu gaan we richting de 16 meter van VVV Venlo. Stormt Dede Lom door. En die doet dat best wel heel erg aardig hoor. Maar dan op het moment dat het er echt op aankomt, dan speelt hij die bal te ver voor zich uit. En kan Schoonewald, de keeper van VVV, goed uitkomen en die bal oppakken. Heeft de bal intussen ook alweer uitgerold. En aan de rechterkant van het veld is het VVV Venlo. Dat kan denk aan aanvallen. Want hij loopt heel aardig langs 3-4 FC Emmen spelers. Maar op het moment dat dan de paas gegeven wordt, zit Hoya Bapur er heel aardig tussen. En laat Luca Ding zich heel makkelijk wegzetten. Is het VVV Venlo in de aanval? Is het Smit, de invaller, die er door probeert te komen? Maar FC Emmen staat, nou ja, zou haar zeggen, gelukkig goed op te letten en weet daar een stokje voor te steken. Gaat gelijk denken aan aanvallen. Via Abdul Latif steekt hem op Freddy Kwispel. Maar die steekpaas, ja, die is niet goed genoeg. En dat betekent dat weer die keeper Schoonewald zo op kan pakken. Ja, zo golft het een beetje heen en weer. Zien we hier en daar wat speldenprikjes. Laten we daar maar op houden. Kleine kansjes bij de ploeg hoor. Maar tot echt grote kansen, ja, weten ze de afgelopen 20, 25 minuten niet te komen. Zeg ik terwijl er net een speler van VVV een overtreding maakt op de verdediger van FC Emmen. Vrije bal intussen genomen. Linkerkant van het veld. Abdul Latif probeert er langs te snellen. Gaat dan naar de grond. Maar de scheidsrechter vindt het geen overtreding. En daardoor kan VVV Venlo zo de bal oppakken. Ja, zit er toch eigenlijk naar een best bijzondere wedstrijd te kijken hoor. FC Emmen dat toch wel de boventoon voert. Zowel de hele wedstrijd, zowel de eerste helft als de tweede helft. Maar is het gewoon

0: Een ontzettend effectief en efficiënt VVV Venlo. Dat moet ik vooral erbij zeggen. Een efficiënt en effectief Dean Zandbergen, de spits van VVV Venlo. Die eigenlijk twee kansen krijgt in deze wedstrijd. En ze alle twee erin legt.
1: Na 5 minuten kreeg hij ook een kansje. Toen kopte hij hem nog over.
0: Is ook zo.
1: Het is wel een waarschuwing die de verdedigers van Emmen helaas niet te hard hebben genomen.
0: Nee. En ik heb Menno van Dam, de trainer van FC Emmen, er zo over gesproken. En die heeft er zo op gehamerd. Denk erom, die man die weet wat hij aan het doen is. En dan gebeurt het toch. En dat is natuurlijk niet waar, waar de Emmenaren rekening mee hadden gehouden toen ze deze kant op kwamen. Helemaal naar Venlo toe. Michael Breij in balbezit, rechterkant van het veld. Bal wordt over de zijlijn gespeeld via een Venlo's been. Dus mogen ze ingooien. Dat gaat terug richting de middenlijn. Evering speelt hem weer in op Michael Breij. Ook van hem maar weinig gezien hoor. Weinig echt belangrijke momenten gehad. Daan Lammers nu in balbezit in de as van het veld. Probeert het spel te verleggen. Is de bal een beetje aan de harde kant hoor. Abdulatif weet hem wel binnen te houden. Met een hakje speelt Dede Lom aan. Nou bevinden we ons de hoogte van de 16 meter. Gaat het heel goed naar Freddy Quispel toe. Maar ook Freddy Quispel zit nog niet lekker in de wedstrijd hoor. Wel veel beweging. Weet zichzelf ook aardig vrij te krijgen. Maar als het er dan op aankomt, ja dan heeft hij nog weinig laten zien. Laten we daarop houden. Intussen is het Everink in balbezit. Wordt een overtreding op diezelfde speler gemaakt, waardoor FCM kan aanleggen voor een vrije bal. Diep op de helft van VV Venlo bevinden we ons dan. Hier dus weer Freddy Quispel. Weet zich vrij te spelen. Weet ook Koepelhof te bereiken. Koepelhof speelt hem dan door op Daan Lambers in de 16 meter. Maar ja, het vervolg is toch te matig. En ze komen ook helemaal niet tot een schot. En dus kan VV Venlo weer overnemen. Maar ja, ook die denken liever zo ver mogelijk bij ons doel vandaan dan zo dicht mogelijk. Dus die schieten een beetje blind de bal naar voren. Waardoor FC Emmen zo weer in balbezit is. Rechterkant van het veld bevinden we ons dan. Michael Breij slingert hem een keer voor de goal richting Koepelhof. Die denkt aan aannemen, maar er zit een Venlo's hoofd tussen. Die weet te verlengen naar Abdulatif. Die schiet hem weer voor de goal. En dan probeert Koepelhof goed voor zijn man te komen. Doet hij op zich ook wel aardig. Maar daar heeft hij een overtreding bij nodig. En ja, ik weet niet hoe jij ernaar zit te kijken, Bas. Maar in de afgelopen 20 minuten, even los van die kans van Freddy Quispel die overschoot.
1: Ja, het voelt
0: toch maar weinig.
1: Het voelt niet alsof Emmen in staat is om er echt een slotoffensief uit te persen. Ik heb niet het gevoel dat er met voorzetten nog echt veel gebeurt voor de goal. Of dat ze er voetballend doorheen komen. VVV is nog verder achteruit gaan staan. Ze stonden al erg verdedigend te spelen, maar nu helemaal. Vandaag heb ik niet het gevoel dat de spelers van FC Emmen in staat zijn om daar met creativiteit of met een lange bal, om daar echt doorheen te komen. Jij?
0: Nee, ik denk dat je wel redelijk de spijker op zijn kop slaat. Het is wel heel aardig voetballend wat we af en toe zien. Dan zie je echt wel leuke combinaties. Maar ja, in die eindfase, die belangrijke eindfase, ja, daar schort het dan aan. Want ze weten eigenlijk niemand vrij voor de goal te krijgen. Nu is het wel heel aardig weer gevoetbald door FC Emmen. De bal gaat voor de goal richting Koepelhof. Ja, die heeft ook eigenlijk geen kans. Ja, los van de eerste helft, dan maar in de tweede helft niet echt een goede kans gehad.
1: Dit is een goede bal.
0: Dit is wel een goede bal, inderdaad, richting de tweede paal. Daar staat Abdulatif, maar die weet hem niet goed te verwerken. Waardoor de bal zo opgepakt kan worden door de keeper van VVV Venlo, Schoonewal. Nee, ik denk dat je de spijker op zijn kop slaat. En Venlo is wat dat betreft gewoon.
1: Ik zie Menno van Dam wel echt voor zijn dugout staan. Hij probeert zijn team nog wat energie mee te geven. Terwijl Marinus Dijkhuizen nu hartstikke rustig is. Maar het lijkt niet door te komen bij zijn ploeg vandaag. Bij FC Emmen. De laatste 10 minuten hadden we gehoopt op een soort van remontade. Een stormloop naar de goal van VVV. Maar eigenlijk kabbelt het een beetje richting het einde van de wedstrijd.
0: Ja, daar lijkt het inderdaad wel op. Want het wordt nu wel een heel lastig verhaal voor FCM om hier überhaupt nog een resultaat te halen. Het is namelijk nog maar 5 minuten op de klok. En ze kijken tegen een 3-0 achterstand aan. Dean Zandbergen 2 keer en 1 keer Zuliani. Nu is het wel FCM weer in de aanval. Rechterkant van het veld via Abdulatif probeert naar binnen te komen. Uit te halen, dat lukt niet. FCM nog steeds in balbezit. Diep op de helft van VVV Venlo. Probeert, dat is niet Abdulatif, dat is Hoya Bapur Michael Breij te bereiken. Maar die bal is niet goed en levert zo in bij VV Venlo. Nou ja, dat is ook een beetje terugkomende element wat we zien als er dan een verkeerde paas wordt gegeven. Wat niet eens heel erg is, dan wordt er gelijk een harde overtreding op gemaakt. En Hoya Bapur krijgt nu voor die harde overtreding dan ook een gele kaart. En mag VVV Venlo weer een vrije bal gaan nemen. Ja, kabbelt het inderdaad richting het einde van de wedstrijd. We hebben namelijk 87 minuten gevoetbald. En FC Emmen kijkt tegen een 3-0 achterstand aan. Ik denk ook wel dat Menno van Dam alles heeft geprobeerd om, om hier toch nog iets te forceren. Met een extra spits. Drie man achterop. Dat is één minder dan waar hij mee begon.
1: Ja.
0: Maar ja, het is een lastig verhaal inderdaad.
1: Hij heeft zijn kaart op tafel gelegd in de tweede helft. Wat misschien nog had gekund is dat je op een gegeven moment zegt tegen DD Lom of zo. Van ja jongen, ga maar mee naar voren. Ga maar voorin spelen.
0: Ja.
1: Om dan toch een beetje iets te forceren. Dat heb ik wel weinig gezien bij FC Emmen. Terwijl VVV hier over de linkerkant doet. Nu moet je counteren. Dat heb ik wel weinig gezien bij FC Emmen. Dat je denkt van gooi die bal er nou eens in. Zoek het wat directer richting Koepelhof. Maar ze blijven breien. Ze blijven breien.
0: Ja. Ja, en dan hebben we het natuurlijk voornamelijk over Michael Breien. Dat valt ook allemaal wel mee. Maar nee, dat is het inderdaad. Er zit heel aardig veldspel in. Maar je hoopt natuurlijk dat op een gegeven moment die bal ook een keer goed gestoken wordt. Of een keer goed voor de goal gelegd wordt. En dat hebben we te beperkt gezien. Een paar keer, Freddy Quispel, laten we dat niet vergeten. Die had zeker wel een doelpunt op zijn schoenen liggen. Maar ja, soms dan zit het mee, soms dan zit het tegen. En nu zit het alles behalve mee. Is het wel Freddy Quispel nu in balbezit? Weet er goed langs te komen. Steekt hem door naar Abdulatif, linkerkant van de 16 meter. Probeert zijn man te passeren. Probeert hem dan ook voor te krijgen. Dat lukt niet. Want VVV Venlo, ja, dat staan ook gewoon, die staan ook wel heel aardig te verdedigen. Op het moment dat het er dan ook een beetje op aankomt, dan staat er telkens weer een Venlo naar voor. Intussen is de corner genomen via Luca Denk. Die probeert dan uit te halen richting vanaf de 16 meter ongeveer. Die was naar binnen toe gelopen. Maar dat schot dat kan gepakt worden door de keeper van VVV Venlo. En ja, en Venlo is eigenlijk maar met één ding bezig. En dat is pompen, weg die bal. En geen zo ongelijk. Ze staan 3-0 voor. Ze willen misschien ook wel de 0 houden hier vandaag. Dat staat natuurlijk nog leuker op het scorebord. Dus daar zit al heel weinig voetbal meer in de afgelopen 20 minuten. Het is FCM weer in balbezit. De hoogte van de 16 meter van VVV Venlo. En dan hoop je dat er toch nog een goede steekpaas in zit. Of misschien wel een afstandsschot. Maar ook nu weten ze er niet door te komen. En mag FCM aanleggen voor een ingooi aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van VVV Venlo. Zit er dan misschien toch nog een eretreffer in. Dat zou misschien nog wel heel aardig en ook wel verdiend zijn voor FC Emmen. Maar goed, je hebt er onderaan de streep heel weinig aan. Het combineert hier wel heel aardig over de linkerkant via Abdulatif. Gaat de bal wel over de zijlijn, want er zit weer een Venlo's been tussen. Is het Freddy Quispel die ingooi dan vervolgens in zijn voeten geworpen krijgt. Dus er wordt gelijk onder druk gezet. Probeert er goed onderuit te lopen. Dat lukt ook nog aardig. Maar dan ruimt Venlo de bal weer. Komt hij hier wel in Emmens bezit. Ter hoogte van de middenlijn. Terwijl we de vierde man het bord omhoog zien doen van de extra tijd. Er komen liefst 4 minuten extra tijd bij. Dus nog 4 minuten duurt, ik zal niet zeggen deze leidensweg van FC Emmen. Maar ja, erg lekker is het natuurlijk niet. Als je met de beste intenties deze kant op komt. Het betere spel ook hebt.
1: Ja.
0: En vervolgens tegen een 3-0 achterstand aankijkt. En waarschijnlijk ook met een 3-0 achterstand teruggaat. Of 3-0 verloren wedstrijd teruggaat naar Drenthe toe.
1: Wat moet je dan als trainer meenemen? Je hebt goed gevoetbald, maar je maakt je kansen niet af. Je geeft wel makkelijk de goals weg.
0: Ik ga het hem zo meteen vragen. Intussen zien we Michael Breij nog in actie in de 16 meter van VVV Venlo. Maar ook dit schotje loopt op niks uit. Ja, het is een hele goede vraag. Want eigenlijk doe je een heleboel goed. Alleen ja, in die eindfase ontbreekt het en aan scherpte bij de speler die hem dan voor de voeten krijgt. Freddy Quispel misschien 2-3 keer. En het komen tot een goede steekpaas, tot een goede voorzet. Ja, dat is ook nog wel heel beperkt deze wedstrijd.
1: En ik vond ze verdedigend, stond Emmen wel een paar keer te slapen. Zeker in de eerste helft. Bij de 1-0 was het makkelijk hoe Zandberg even uit de rug wegstapte bij DD Lom. Bij de 2-0 mag je natuurlijk nooit eigenlijk vanaf eigen helft onbedreigd op de keeper afgaan. En ook bij de 3-0 had ik niet het gevoel van die echte scherpte die is er.
0: Ja, nee, ik denk dat je een heel terecht punt hebt. En het zijn natuurlijk ook wel de kwaliteiten van Dien Zandbergen. Terwijl wij hier toch al een beetje de wedstrijd samenvatten. Het is inderdaad ook de kwaliteit van Zandbergen. En dat is iets waar je gewaarschuwd voor bent. En dan gebeurt het je toch. En dan kijk je heel rap tegen een 3-0 achterstand aan. Terwijl Venlo nu aan het aanvallen is. Gaat via invaller Smit. Die krijgt de bal op zijn hoofd. Maar die komt die bal hoog over en naast. Waardoor door Sam Karstens aan mag leggen voor een doeltrap. Met nog 1 minuut te spelen is het Luca Denk ter hoogte van de middenlijn. Probeert nog 1 keer de bal voorwaarts te krijgen. Dat lukt ook via Daan Lambers, maar die laat de bal van zijn voet afspringen, waardoor VV Venlo over kan nemen. Doelman met een lange bal naar voren. Nog een keer richting diezelfde Smit. Die gaat het duel aan met Moeke. Smit wint uiteindelijk dat duel ook en weet de ruimte te vinden aan de rechterkant. Daar is heel veel ruimte bij Giuliani, de doelpuntenmaker. Die gaat naar binnen toe. Die gaat een actie maken. Die geeft de bal mee aan zijn medespeler. En het wordt nog erger voor FC Emmen. Want het staat 4-0 na een uitstekende aanval. En ook wel een heel knap doelpunt. Van volgens mij is het... Die houdt u nog te goed. Ik dacht dat het Thomas Jansen is. Dat het Thomas Jansen was die de bal zo onder Sam Karstens doorschuift. Kun je ook afvragen of Karstens daar wel helemaal lekker opgesteld staat, hoor.
1: Hij had niet moeten komen. De bal was op de achterlijn, dan moet je blijven staan.
0: Ja het is trouwens niet... Het is niet die ene speler die ik net opnoemde. Het is Luis Korlits met de 4-0 voor FC Emmen. En zo wordt het toch een pijnlijke middag, hoor, voor FC Emmen. Staat het er toch even heel anders op dan 3 gewonnen wedstrijden. En de wind in de rug is het toch wel een hele tegenvaller, hoor. 4-0 voor VVV Venlo. Daar had, weinig supporter. Zowel in, bij de thuisploeg als bij de uitploeg rekening mee gehouden. Houden. Maar ja, wordt kinderlijk eenvoudig de doelpunten weggegeven. Ook nu weer leek het erop dat Emmen toch wel iets meer had kunnen doen hierin, hoor. En Sam Karstens stond ook niet helemaal lekker opgesteld. Want die bal die wordt zo onder hem doorgeschoven. Goed, we hebben intussen 94 minuten gevoetbald. En dat betekent dat het ook tijd is in Venlo. Het is een pijnlijke middag geworden voor FC Emmen. Dat wel het betere veldspel had. Maar zeker niet de betere afwerkers. Die liepen namelijk bij de andere kant in het geel-zwart. Die liepen bij VVV. Die Zandberg in de 16e minuut. Die Zandberg in de 43e minuut. Giuliani tekende voor de 3-0 aan. En een paar minuten geleden was het dus Gorlic met de 4-0. Een domper voor FC Emmen. Een domper voor iedereen die FC Emmen ook een warm hart toedraagt. FC Emmen moet revanche gaan zoeken en vinden. Komende vrijdag, dan nemen ze het op in eigen huis tegen Volendam.
2: Ja, en dan zeg ik heren, dankjewel. Het verslag van deze wedstrijd, Mark Mertens. Bijgestaan door Sebastian Meijwaard. Techniek in Assen in handen van Karel Post.

0: vrijdag 11 september de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
1: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. Twee vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd vierde op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag, daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pakslag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Drenthe.
6: De nalatenschap van Harry Musquet.
4: Met Johan Derksen.

0: Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het nummer komt van het album Appelnokkers Flophouse met Harry Musquet en Ilko Gelling uit Assen en het Zwolse trio Helmich van der Vecht, Herman Deijnem en Hans Lafaye. En volgens velen was dit de sterkste bezetting van de band. QB and the Blizzards, Unknown Boy.

QB and the Blizzards, Unknown Boy. Son Seals uit Arkansas begon als drummer bij Robert Nighthawk. Maar nadat hij Albert King en Earl Hooker gitaar hoorde spelen, schakelde hij ook over op gitaar. En hij werd ontdekt tijdens een optreden in de Expressway Lounge in Chicago. Son Seals, Cotton Picking Blues.

Sunseals, Cotton Picking Blues. Shumekia Copeland uit Harlem, New York, werd als meisje van 18 jaar al gecontracteerd door Alligator Records. En intussen is ze op weg om de opvolger te worden van Coco Taylor als Queen of the Blues in Amerika. Shumekia Copeland, Devil's Hand.

Shamikia Copeland, Devil's Hand. Toronto Cannon, dat is een buschauffeur uit Chicago. Hij groeide op naast de beroemde bluesclub Teresa's Lounge. En daar zag hij Buddy Guy en Junior Wells optreden. En even later had hij al een eigen band. Maar hij klinkt iets wat ontevreden over het contract bij zijn platenlabel. Toronto Cannon, Bad Contract.

Toronto Cannon, Bad Contract. Tommy Castro begon als gitarist bij de Dynatones in San Francisco. In 1991 begon hij zijn eigen Tommy Castro Band, en intussen heet de band Tommy Castro and the Painkillers. En de band toert onafgebroken door Amerika, Canada en Europa. Tommy Castro and the Painkillers, Common Ground.

Tommy Castro en de Painkillers, Common Ground. Coco Taylor kwam vanuit Memphis naar Chicago en daar werkte ze als schoonmaakster. En s'avonds trad ze op in de lokale bluesclubs. En daar werd ze ontdekt door Willie Dixon, de producer van Chess Records. En hij schreef een hele serie hits voor haar. En het begon natuurlijk met Wang Dang Doodle, Coco Taylor, Voodoo Woman. MUZIEK

Coco Taylor, Voodoo Woman. Joe Louis Walker uit San Francisco, pechgitarist bij Lightnin' Hopkins en later bij John Lee Hooker. En later in zijn carrière werkte hij veel samen met Bonnie Raitt, Buddy Guy en Steve Cropper. En producer Tom Hemridge maakte een blueslegende van hem. Joe Louis Walker, Too Drunk to Drive Drunk.

Zo Louis Walker, Too Drunk to Drive Drunk. Jimmy Johnson kwam vanuit Mississippi naar Chicago samen met zijn broer Syl Johnson. En Jimmy Johnson was een klassieke bluesgitarist die vooral de bluespuristen op hun wenken bediende. Hij was een gelikte gitarist en met zijn stem kon hij ook heel goed soul en gospel zingen. Dit komt van het album Livin' Chicago Blues. Jimmy Johnson, Your Turn to Cry.

Jimmy Johnson, Your Turn to Cry. Anders Osborne uit New Orleans wijkt nog wel eens af van de blues, want hij maakt ook mooie rock- en Americana-albums. Maar in 2010 tekende hij een contract bij Alligator Records, en dat is het beroemde blueslabel uit Chicago. Dit komt van het album Peace. Anders Osborne, Let It Go.

Anders Osborne, Let It Go. J.J. Gray en Mofro uit Florida begonnen als barband in Jacksonville. En de band speelt moderne blues met rock en Americana-invloeden. En het is een populaire liveband op de grote festivals in Amerika en Europa. J.J. Gray en Mofro, 99 Shades of Crazy.

J.J. Cray en Movro, 99 Shades of Crazy. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Curtis Delgado uit Portland, Oregon, was jarenlang de mondharmonica-speler bij Robert Cray. Daarna was hij zanger bij Santana, Roomful of Blues en de Steve Miller Band. En tegenwoordig heeft hij een eigen band. En dit komt van het album The Beautiful Lowdown. Curtis Delgado, Walk a Mile in My Blues.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en na 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

Drenthe. Ik ben Anita Wits hier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag moesten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Radio Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

Drenthe. Ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.